nadat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrumlinkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Christensen. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: was about it first.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

kerel. In je vader met een hout. Nog een half uur in en ben ik toes. Ik hoop van goudigheid. Da

0: Het is nu 6 uur.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
1: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krijg de hoofdpunten van het nieuws in Groningen. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er zijn opnieuw problemen met de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Zo is een lekkage bij het ondergrondse deel van de weg. Gaan net aangeplante bomen dood en zitten er scheuren in het asfalt bij het Vrijheidsplein. Volgens Bert Kramer van de aannemer valt het herstelwerk onder de garantieregeling.
5: Als garantiewerk is, ja, daar heb je een handtekening voor gezet en dan moet je dat gewoon oplossen. Dus dat doet combinatie Poort ook. Daar hebben wij inmiddels ook al de financiën voor geregeld.
4: Het herstelwerk gaat tot zeker volgend jaar duren. Een fietser is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op het Schillige Pad in Tolbert. Het slachtoffer botste achter op een bestelbusje. De fietser is meegenomen naar het ziekenhuis. En het was dit weekend drukker dan anders in Museum Mulman in Appingedam. Het museum van Rob Mulman kreeg afgelopen week landelijk aandacht nadat Joep van Trek en Splinter Chabot erover spraken in de talkshow van Eva Jinek. Veel bezoekers namen er voor het eerst een kijkje.
6: Ik ben hier nooit eerder geweest, nee.
7: Nooit eerder?
6: Ik zag het bij Eva Jinek. Tegen, hoe kan dat nou? Appingedam. En dan nooit geweest.
4: Meer nieuws, straks om 6:30.
1: De ochtendploeg
2: met Edwin Mooibroek.
1: Goedemorgen, ja, het is maandag, begin van een nieuwe week, alweer.

0: een videoclip zie je acteur Chevy Chase. En hij playbackt het nummer. En sommige mensen denken dat hij Paul Simon is. Je hoorde You Can Call Me Al. Nogmaals een hele goede morgen. Daphne, goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob, goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Hebben jullie een beetje een lekker weekend gehad?
1: Ja, ik heb wel een lekker weekend gehad eigenlijk.
0: Beetje uitgerust ook?
1: Nou, dat niet, maar ik heb wel een lekker weekend gehad.
0: Oh ja, was het een heftig weekend?
1: Ja. Okay. Zaterdag een beetje laat naar bed geweest.
0: Oh.
1: En toen 2 dagen bijgekomen. Maar dat was ook wel weer even goed.
0: En dan moest je vanochtend alweer zo vroeg ook.
1: Ja. Maar dat vind ik nooit zo erg.
0: Gewoon fris en vooruit. Ja, Rob?
2: Nou, ik heb vooral veel sport gekeken, moet ik zeggen.
0: Je hebt gekeken, FC Groningen natuurlijk.
2: Ja, FC Groningen heb gekeken. Ik heb de Formule 1 heb ik gistermiddag gezien.
0: Dus. Op een nieuw circuit, geloof ik, hè?
2: Ja, Madrid.
0: Is het allemaal goed gegaan? Want het is een gevaarlijk circuit, begrijp ik, hè?
2: Ja, dat was bij de Formule 2 en de Formule 3 was dat zo. Maar bij de Formule 1 gebeurde er niet zo heel veel.
0: Nee, het was gewoon een normaal.
2: Het was wel heel saai, eigenlijk.
1: Oh, oké. Okay.
2: Het was niet heel spannend.
0: Ik vind het sowieso.
2: Moeilijk inhalen.
0: Ik vind het sowieso een beetje bij Formule 1. Ik bedoel, het een beetje rondjes rijden. Het gaat wel hard natuurlijk.
1: Oeh.
2: Dat is wel waar.
0: Zeg ik nu iets verkeerds?
2: En meestal wint Antonelli. Dat is, dat is dit jaar wel waar, ja. Maar goed, ja, het was een nieuw circuit waarop het lastig inhalen was. Ja, dat is dan niet zo heel erg leuk.
0: Dat is niet
2: maar
0: heel spannend.
2: Kan het altijd spannend zijn door de tactiek, door de strategie van teams.
0: Ja. Dat is waar. Maak je je trouwens zorgen over AI? Ik bedoel, de waarschuwingen die vliegen ons om de oren de laatste tijd. Van ex-werknemers van AI-bedrijven en Anthropic bijvoorbeeld. En ook van de topmannen die zeggen dat AI ons zometeen de baas kan zijn.
1: Ja, omdat het internet overneemt eigenlijk.
0: Nou ja, dat ze uiteindelijk zo ver zouden kunnen gaan dat we geen controle meer hebben.
2: Het is een beetje van die science fiction films.
1: Ja, maar dat was
2: idee, hè?
0: Ja. Dat we worden overgenomen gewoon.
2: Ja, precies.
0: En dat we niet meer weten wat we moeten doen.
1: Ja, ik weet het niet. Als mensen die daar heel veel verstand van hebben dat zeggen, dan zal het wel zo zijn, denk ik dan.
0: Ja, ik denk dat veel mensen denken van AI is makkelijk. Ik bedoel, je kan af en toe gewoon even wat vragen als je dingen wilt opzoeken. Nee, als je dingen wilt opzoeken, moet je het nog wel weer 10.000 keer checken of het eigenlijk wel klopt.
1: Nou, ik maak me vooral wat meer zorgen over het klimaat eigenlijk. Hoeveel water er niet op gaat aan AI. Wat en die datacentra allemaal gebruiken.
0: Ja.
1: Dat is echt ongelooflijk. En ook de grote datacenters die nu in Amerika allemaal worden gebouwd, gewoon in woonwijken. Ja, die mensen die daar wonen, die hebben gewoon heel veel last van het geluid, van het licht.
0: Ja.
1: Dat zijn problemen die nu ik wat belangrijker vind.
0: Nou ja, dat soort dingen, dat krijgen we natuurlijk in Nederland ook. Hè? Ik bedoel, als wij er een beetje mee willen doen in de vaart der volkeren met AI, dan zullen wij hier die datacentra ook nodig hebben natuurlijk ook.
1: Ja, want nu zijn we vrij afhankelijk van Amerika daarin inderdaad.
0: Nou, gebruiken jullie het ook AI of niet?
2: Jazeker. Ja, ik gebruik het wel. Ja, vooral als een soort van geavanceerde zoekmachine.
0: Ja, dat is waar. Maar ja, het kan nog veel meer. Hè. Ze hebben laatst een test gedaan. En dan moest AI moest dan een oplossing verzinnen. Alleen die is dus uit die testsituatie zijn die agents gegaan. Die zijn dus heel internet opgegaan.
1: Ja.
0: En die hebben allerlei bedrijven gehackt om maar te zorgen dat ze een oplossing konden vinden. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling.
1: Nee, dat lijkt me ook niet, nee.
0: Maar goed, de Amerikaanse president Trump die noemt het allemaal overdreven.
1: Ja, tuurlijk.
0: Want hij wil dat Amerika koplopen blijft. Dat was natuurlijk ook een beetje gevaarlijk. Hè? Hij zegt van we lopen voor op China op het gebied van AI. En dat moet zo blijven.
1: Ja, een soort van een beetje koude oorlog idee krijg je daarvan. Ja. Maar dan met AI inderdaad.
0: We zullen zien hoe het gaat aflopen. Nou, het is vandaag de geboortedag van Amy Winehouse. Ze zou vandaag 43 jaar geworden zijn. Ja, 15 jaar geleden werd ze dood aangetroffen in een kamer vanwege een alcohol.

0: Ze zou vandaag 43 jaar zijn geworden. Amy Winehouse hoorde je samen met Mark Ronson. En het heette Valerie.
1: Dit is
0: de Vroege Vogel. En onze Vroege Vogel vanmorgen is IJzersmit uit Onderdendam. IJzer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Ja, ze is daar. Wat zeg je?
2: Dit is Edwin 2.
0: Dit is Edwin 2, inderdaad, ja. Klopt, de andere Edwin is er niet, maar goed, er is toch een Edwin vandaag.
2: Ja, nee, prima. Stiek goed.
0: Ja, oké. Okay. Jij werkt 6 dagen in de week van 1 uur 's nachts tot 7 uur 's ochtends.
2: Ja, dat klopt.
0: Heb je het weekend een beetje geslapen, bijgeslapen dan?
2: Nee. Dan ben je zonder van die ritme af, hè. Dan slecht valt wel mee.
0: Ja, dat is waar. Je kan maar beter gewoon in het ritme blijven natuurlijk ook, hè.
2: Ik zit me gewoon een beetje uitbeam, ja, zeker.
0: Ja, hoe is het vanaf gegaan?
2: Ja, nou, het gaat hartstikke vrouw uit de krant. Ik ben bijna al toe.
0: Oh, je bent bijna klaar?
2: Ja, nou ja. Ik ben al in elk geval veel verder dan dat ik naar Moerhest was. Ik reed om 2:30 hoe het leek.
0: Oké. Okay. Want hoe is jouw route ongeveer, hè?
2: Ja, Leek zit een groot distributiecentrum. Onder leiding van een transportbedrijf. Ja. En door van alle kanten bezorgd. En dan door vandoor rijd ik een opzet op zo'n route.
0: Ja. Yeah.
2: En dan door achteraan om 2 uur rijd ik bij Hoensweg middag in
0: krant. Oké, maar jij levert zeg maar de kranten af voor de bezorgers?
2: Ja, dat klopt. En dat is die afzet op zo'n route, de vooraan.
0: Ja, want inderdaad die bezorgers...
2: Ongeveer 100 kilometer.
0: Ongeveer 100 kilometer doe je elke nacht?
2: Nee, 180.
0: 180, oké. Okay.
2: Ja, mijn eigen route is, dat is ongeveer een 80 kilometer route. En die offsetpostroute is ongeveer 100 kilometer.
0: Ja, oké. Okay. Wordt het aantal kranten dat je moet afleveren ook steeds minder? Want steeds minder mensen hebben misschien een abonnement op de krant.
2: Door moet het beginnen, want er is ooit september van alles veranderd bij ons. Er zijn een stuk of 4, 6 rijders tussenuit gewoon.
0: Yeah.
2: En alle routes ben in mijn kop gekomen. Dus iedereen heeft nou wat meer. En er is wat tussen weggevallen. En zoals mijn alle route is ook opgeheven. Dat was route middelste.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb nou dus een andere route gekregen, gelukkig wel. Ik ben de mensen, maar die ben me gewoon ontslag gekregen.
0: Ja, er wordt dus al bezuinigd omdat er minder kranten bezorgd hoeven te worden.
2: Nou, dat is geen bezuiniging. Maar kijk, in een dorp komen steeds meer minder krantjes. En als er op een duur onder een bepaalde grens zit, dan wordt zo'n route, zo'n dorp wordt opgenomen in een autoroute.
0: Mm-hmm.
2: De autoroute die dan de afzetposten verzorgt tussen twee plekken, die moet dan die krantjes bezorgen in het dorpje.
0: Ja, oké. Okay. Maar maak je je zorgen dan?
2: Nee, ik maak me nooit geen zorgen. Nergens over.
0: Nergens over? Oh, dat is wel makkelijk.
2: Als ik kijk, je had net over AI. Maar die ziet nog niet de kranten bezorgen, hè?
0: Nee, dat wil niet. Dat wil inderdaad niet. Nee, nee.
2: Dat gaat niet goed. Dus daar ben ik helemaal niet bang voor. Die de AI niet.
0: Nee.
2: Nee, ik moet me verder naarschuldigen over.
0: Nou, dat
2: ik
0: is...
2: ben... Ik heb mijn AOW, ik ben met pensioen.
0: Oh.
2: En als die kranten ermee stoppen, dan blijf ik toen zitten.
0: Oké. Okay. Nou, nu lekker slapen zo?
2: Ik ga straks lekker in mijn benen, ja.
0: Oké, okay, dan gelijk heb je. Dankjewel, IJzer.
2: Ik heb helemaal lust aan jullie natuurlijk.
0: Nou, gezellig. Blijf er lekker bij en welterusten voor zometeen.
2: Edwin 2, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: De Vroege Vogel.

Tjeerd en Treintje Oosterhuis. Oftewel Total Touch en het heette Somebody Else's Lover. Zometeen om 6:30 gaan we even terugblikken op die wedstrijd afgelopen zaterdagavond. FC Groningen is met een punt teruggekeerd uit Deventer.

0: is 6:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Rob de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn opnieuw problemen bij de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Zo is een lekkage bij het ondergrondse deel van de weg. Gaan net aangeplante bomen dood en zitten er scheuren in het asfalt bij het Vrijheidsplein. Dat betekent dat er de komende tijd flink aan de weg zal worden gewerkt. Volgens Bert Kramer van de aannemer valt het extra werk onder de garantieregeling en hoeft de provincie dus niet bij te springen.
2: Nee, dat wordt het sowieso niet. Dit is heel duidelijk. Dit is als garantie. Is, ja, daar heb je een handtekening voor gezet en dan moet je dat gewoon oplossen. Dus dat doet combinatie Poort ook. Daar hebben wij inmiddels ook wel de financiën voor geregeld. Maar het is natuurlijk wel een hard gelachen dat je daar nog zoveel nawerk van hebt, wat eigenlijk niet de bedoeling was.
1: Het stelwerk gaat tot zeker volgend jaar duren. Even na 19:30 meer hierover. Een fietser is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op het Schillige pad in Tolbert. Het slachtoffer botste achter op een bestelbusje. De fietser is na behandeling door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. Het was een drukke week voor kunstenaar Rob Mulman van Museum Mulman in Appingedam. Zijn museum kreeg landelijke aandacht nadat Joep van het Hek en Splinter Chabot in de talkshow van Eva Jinek het onder de aandacht brachten. Het afgelopen weekend was het daardoor iets drukker in zijn museum, zei Mulman gisteren in Expeditie Gun.
3: Heel veel had het al op een bucketlijstje staan en zijn eigenlijk getriggerd van, nou, nu moeten we toch echt wel gaan.
4: En nou in qua cijfers, kun je wat vertellen, wat is er afgelopen week? Was er vrijdag, zaterdag en zondag open.
3: Ja.
4: Wat gebeurde er?
3: Nou ja, er kwamen meer mensen dan normaal. Helaas nog niet de touringkarren waar Splinter het over had. Ik zat al op de uitkijk en denk, waar laat ik die dingen?
1: Tijdens Open Monumentendag openden er bijzondere gebouwen afgelopen weekend hun deuren. In Aardorp werd het verleden niet alleen bekeken, maar ook geproefd. Molen Aeolus bestaat 175 jaar. En daarom bakten vrijwilligers pannenkoeken van volkorenmeel uit de molen. Want na jarenlang verval en een grote restauratie draait de molen uit 1851 weer. Vertelt molenaar Johannes Nijmeijer.
5: Ja, we zijn er trots op in Aardorp. Dus, en vooral het draaien van de molen, daar is iedereen trots op. We moeten trots zijn op onze monumenten. En daar zijn deze dagen ook voor om echt te laten zien van wat hebben we hier in huis, wat hebben we hier in Groningen.
1: En Donar is er niet in geslaagd om de Supercup te veroveren. De Groninger basketballers, die het afgelopen seizoen de beker veroverden, verloren zaterdagavond in Zwolle met 8 punten verschil van landskampioen Landstede Hammers. Coach Jason Dorsau was dan ook teleurgesteld.
6: Vandaag was voor een prijs en wij wilden het heel graag om te winnen. Maar deze punt van de seizoen met de jonge ploeg, ze hebben heel hard gevochten vandaag. En ja, dingen gaan gebeuren in basketbal. Maar je moet altijd vechten. En dat heb ik vandaag gezien.
1: Komende zondag speelt Donar nog een oefenwedstrijd in Assen. De eerste competitiewedstrijd in eigen huis is dinsdagavond 6 oktober tegen het Belgische Leuven Bears. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
7: De Ochtendploeg.
8: Met Edwin Mooibroek.
0: Goedemorgen. Ja, gestolen punten volgens sommigen. Maar ja, FC Groningen kwam zaterdagavond wel met een punt thuis. Uit Deventer, waar het gelijkspel speelde tegen Go Ahead Eagles. Je hoort zometeen Dick Luc.

0: Sam en Dave waren dat op Radio Noord en het heette Soulman.
1: Lopend vuur.
0: We gaan eens even terugkijken op ons lopend vuur van afgelopen vrijdag. Dat gaat over de vijfdaagse werkweek. Want ja, VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans die zei van jongeren die willen geen hele week meer werken. Die willen maar 2 of 3 dagen werken en dat moet veranderen. Want ja, we vergrijzen natuurlijk met z'n allen. Er zijn zometeen steeds minder mensen die het werk doen. Dus jongeren die moeten aan de slag. Blijkt trouwens helemaal niet zo te zijn. Hè? Want uit CBS-cijfers blijkt al dat jongeren de afgelopen tijd veel meer zijn gaan werken ook.
2: Ja, het is zo'n ja, inderdaad. Ja, ik hoor het ook wel eens, denk ik na.
0: Jij hoort het ook wel eens, ja. Hoeveel dagen in de week werk jij?
2: Ja, dat verschilt eigenlijk. Ja, ik ben natuurlijk freelancer, dus ja, het verschilt enorm.
0: Alleen soms werk je waarschijnlijk ook wel eens 7 dagen in de week.
2: Zeker, ja, absoluut.
0: En dan een keer 3.
2: Ja, dat komt voor. Ja. Ja, maar gemiddeld gezien werk ik genoeg volgens mij.
0: Ja, maar ja, goed, volgens Brekelman zou het meer moeten zijn.
2: Ja, meer werken. Ja, en dan misschien een keer in de burn-out terechtkomen en dan weer moeten herstellen en... Ja,
3: en je moet ook nog door tot je 80ste waarschijnlijk.
2: Ja, niet per se motiverend.
0: Nee, dat is nog heel lang.
2: Ja, maar ja, goed, dat is nog wel even. Maar ik vind het werk leuk, dus dat scheelt dan weer.
0: Ja, dat scheelt, ja. Nou, iedereen roept altijd wel dat wij in Nederland kampioen deeltijdwerker zijn, hè?
2: Is dat zo?
0: Ja, dus, er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen die werken.
3: Ja, in andere landen is het ook gebruikelijk om de kinderen gewoon de hele week naar de kinderopvang te doen.
0: Ja, dat doen we in Nederland niet. Een paar dagen inderdaad. Dan,
2: ik weet mijn neefje die woont in Bulgarije. Die heeft daar 2 kinderen. En dan is de moeder, die heeft gewoon 3 jaar verlof.
0: 3 jaar?
2: Ja. Sommige landen is er nog wel meer.
0: Okay.
2: Ja, betaald verlof.
0: Nou ja.
2: Ja, bizar. Dat kan ook.
0: Als er een VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans ligt, gaat dat niet gebeuren.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Maar goed, ons lopend vuur afgelopen vrijdag was een 5-daagse werkweek. Moet weer de norm worden. Hoe is erop gereageerd?
2: Ja, Hermien is het ermee eens. Ze zegt, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet anders gewend. Gerald, die zegt, typisch VVD, jarenlang meeregeren, de last op de arbeid hoog houden en vervolgens de werknemer verwijten dat hij niet genoeg werkt. En China met 72 uur per week als vergelijking aanhalen, dat zegt vooral hoe ver de VVD inmiddels van de gewone werknemer afstaat. Ja, 72 uur. Och.
0: Ja, maar goed, dat slaap je toch ook bijna niet?
2: Dat is slapen werken.
0: En waarom zou je dat doen?
2: Ja.
0: Ik bedoel, dan ben je alleen maar op deze aankloot om te werken dan, toch?
2: Ja, dat lijkt mij niks, moet ik zeggen.
3: Ja, precies. Je moet je geld ook kunnen uitgeven, toch?
0: En werk moet toch een beetje leuk zijn. Ja,
2: nou,
0: werk
2: inderdaad.
0: Moet toch leuk zijn. Het moet niet op werk gaan lijken natuurlijk ook.
2: Ja, nou, Alfred die vertelt nog dat hij ruim 40 jaar fysiek zwaar werk heeft gedaan. 40 plus uren per week. En nu alweer een paar jaar 32 uur per week. Dat kost een bak geld, maar ja, het lichaam kon het niet meer aan. Dus de laatste jaren proberen om dit dan vol te houden.
0: Ja.
2: Leon die snapt de jongeren. Ze willen minder werkdruk, stress en zo. Heel veel zien dat de jongeren die een volle werkweek hebben in een zeer korte tijd met burn-out of overspanning verschijnselen thuis komen te zitten. De maatschappij zit al op zijn top

Maar goed, we zullen morgen ook horen op Prinsjesdag wat ze allemaal in petto hebben voor ons. Of daar nog iets mee te maken heeft. Dat was een lopend vuur van afgelopen vrijdag. Zometeen na 7 uur gaan we natuurlijk een nieuw lopend vuur aansteken. Dus blijf erbij. Dit zijn Clean Bandit en Emery. Rockabye.

0: Bandit samen met Anne-Marie, Rockabye. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: De temperatuur loopt langzaam weer een beetje op.
1: Ja, klopt. Een poordoog, de donderde zak me weer weg. Ja, en dat is toch wel een beetje de trend, dat als het in het poordoog mooier weerst is, dan gaat die wisselvallige trend er weer in. En dan zakt de temperatuur weer weg. En dat is iets hoe er moet komen. Dat ziet toch wel echt wel aan morgen gewoon in, want het is natuurlijk wel dat we richting de haven gewoon. September op de kalender. Maximum temperatuur, gisteren dikke 20 graden in de stad, 9,5 graden op dit moment. 1,5 millimeter over het hele weekend, maar dat is stout geschreven. Maar zotra, gisteren bleef droog en op dit moment vrij wel onbewolkt met een barometerstand 1023 millibar. 5 millimeter over het hele weekend in Visvliet. Start op dit moment een zuid-zuidwesten kwent en die is zwak met 7,5 groot helder weer en 19,5 groot met gisteren. In gisteren met 4,5 uur de zonder weer roodschaal zo'n 19 graden. 18 millimeter over het hele weekend en dat was ook van zaterdag. Op dit moment licht bewolkt wat grond mist en 12 kilometer zicht met 9,5 groot. Ja, die mist, dat is wel een dingetje, want dat kan zich de komende uur nog wel iets verder gewoon uitbreiden. En wanneer dat zich uitbreidt, dan lust het weer op in een zuidwestenwind over het zuidwesten. En met een zwakke tot matige zuidoost tot lote zuidwestenwind wat 20 tot 22 graden. Vanavond is de kans op bui. Vannacht kan de mistbank ontstaan met 15, 16 graden als minimum. En morgen is er wat zon. De bewolking de betere papieren en een bui is ook niet altijd uit te sloten. En met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt wel 21 tot 23 graden.

0: Billy Joel was dat en You're Only Human, Second Wind. Het is 11 minuten voor 7 geworden. FC Groningen is zaterdagavond met een punt teruggekeerd uit Deventer, waar het gelijk speelde tegen Go Ahead Eagles. Een gestolen punt volgens sommigen, want de thuisploeg was vele malen beter. De FC kwam nog wel op een voorsprong, maar in de 82e minuut maakte het aanvalslustige Go Ahead alsnog gelijk. Nou, trainer Dick Lukien die zag de bijl hangen, zo vertelt hij aan verslaggever Stefan Bleker.
1: Hoeveel jaar ouder ben jij geworden vandaag, Dick?
2: Voor mijn gevoel 20 jaar.
1: Waarom?
2: Nou, omdat de wedstrijd was die in de tweede helft heel matig was van onze kant. Alleen maar achteruit gelopen, gestopt met voetballen. Moesten terug in het verdedigen. Aanvalsgolf op aanvalsgolf van Eagles. Die echt goed speelde in de tweede helft, vond ik. Ja, we komen echt geluk bij de 1-1 weg.
1: Dat leek wel een blitzkrieg.
2: Ja, mooi woord. Blitzkrieg. Ja. Nou ja, het was in ieder geval een complete overstroming, leek wel. Met vloedgolven over en weer. Laten we het maar bij de metaforen houden. Ja, we hadden een goede keeper nodig. En Schreuders en Zinger en Blokzijl hebben zich overal voorgegooid. Die anderen ook, hoor. Trouwens, laat er geen misverstand over zijn. We prijzenswaardig dat we blijven lopen en bikkelen tot aan het eind. Maar ik vind dat we dat niet slim genoeg hebben gedaan.
1: Nou, heb je dit seizoen al best wel vaak de complimenten gekregen voor het goede veldspel. Vandaag zagen we een FC Groningen, een heel andere FC Groningen eigenlijk, hè? Heb jij een verklaring daarvoor, in dat grote verschil?
2: Ja, het is verleidelijk om dan alleen maar naar jezelf te kijken. Dus we hebben tegen een tegenstander gespeeld die dingen gewoon ook heel goed heeft gedaan in de tweede helft. Die een paar hele goede spelers hadden, onder andere Tengstedt. Maar ik vind dat wij stoppen met voetballen. En dat kan ons onderscheidend maken. De eerste helft hebben we denk ik wel meegevoetbald. Niet heel veel gecreëerd, maar in ieder geval gevoetbald. En daar zijn we de tweede helft mee gestopt.
1: Ja, wat kan jij vanaf de kant dan doen om dat tij te doen keren?
2: Nou, ik heb geprobeerd om dat met aanvallers te doen. Dus een beetje vanuit de Cruijff-filosofie. Omdat je enorm onder druk staat. Ja, zet er maar veel aanvallers op. En dat deden we met Oscar en met Niels. Alleen dan verwacht je daar ook dat we ballen vasthouden. En dat we met die twee invallers en Jacob en Tom. Ja, dan heb je vier pure aanvallers op het veld. Dat je ook vooruit komt. En dat, daar werden we ook onder de voet gelopen. Dus we konden geen bal houden. Ja, dan is het overleven.
1: Ja, en dan krijg je hem uiteindelijk in de 82e minuut om de oren. Ja, en dan begint nog eens een offensief weer van Go Ahead. Waarbij je uiteindelijk dan wel deels overleeft.
2: Ja, nou, we hebben die hele tweede helft overleefd, vind ik. En die gelijkmaker die geeft hem nog meer schoen, nog meer drive. En zij ziet er nog een bal over voor een lege goal, volgens mij. Dus we komen hier gewoon goed weg. En daar zijn we heel blij mee, dat koesteren we. Wat ik net zei, prijzenswaardig dat we blijven vechten. Alleen dingen moeten wel beter en ook slimmer.
1: Ja, het gaat vaak ook over fasen. Vandaag ontkom je er eigenlijk ook niet aan, want hij heeft ontzettend veel ballen eruit gehaald. Maar was ook wel een paar keer zelf de aangever, hè, voor een bal die hij dan weer uithaalde. Circus Fasen werd wel gezegd. Hoe kijk jij daarna naar hem en naar zijn wedstrijd vandaag?
2: Nou, hij moet op een gegeven moment minder risico gaan nemen. Maar dat heeft ook te maken met de mannen voor hem. Dus ik verwacht van Etienne dat hij voetbalt. Maar dan moet je als middenvelder ook de bal willen hebben. Op een gegeven moment gebeurde dat niet meer. En als hij dat herkent, ja, dan moet hij zorgen dat de oplossing verder wegkomt. Dus daar moet hij weer in verbeteren. Maar het zit ook vooral in blijven voetballen. En dat, ja, zo is hij. En dat vind ik ook hartstikke goed. Dat moet hij ook blijven doen.
0: FC Groningen trainer Dick Lukien in de bijdrage van verslaggever Stefan Bleker. Nou, vrijdag speelt de FC thuis tegen PEC Zwolle. En zometeen na 8 uur gaan we de wedstrijd toch uitgebreid analyseren.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Coral Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtsregering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
2: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst Toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
4: En daar is de winst. 5-7, 16. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
2: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijgen de hoofdpunten van het nieuws in Groningen. Rob, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Er zijn opnieuw problemen met de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Zo is er lekkage bij het ondergrondse deel van de weg. Gaan net aangeplante bomen dood en zitten er scheuren in het asfalt bij het Vrijheidsplein. Volgens Bert Kramer van aannemer combinatie Herenpoort valt het herstelwerk onder de garantieregeling.
7: Ja, als garantiewerk is, ja, daar heb je een handtekening voor gezet en dan moet je dat gewoon oplossen. Dus dat doet combinatie Herenpoort ook. Daar hebben wij inmiddels ook al de financiën voor geregeld.
6: Het herstelwerk gaat tot zeker volgend jaar duren. Een fietser is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op het Schillige Pad in Tolbert. Het slachtoffer botste achterop een bestelbusje. De fietser is na behandeling door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. En op de N366 van Ter Apel naar Veendam zijn gistermiddag een automobilist en een motorrijder op elkaar gebotst. Dat gebeurde bij de afslag Vledderveen. Meer nieuws straks om 7:30.
8: Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
9: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zachtwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
8: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
10: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
10: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: Radio Noord.
14: De ochtendploeg.
13: Met Edwin Mooibroek.
15: Goedemorgen, jij hoort net al gedoe weer rond de ringweg. Er is lekkage, bomen gaan dood en er zitten scheuren in het asfalt. Je hoort er zometeen meer.

0: Lenny Kravitz op Radio Noord en It Ain't Over Till It's Over. Ja, Daphne, Rob, de energierekening gaat weer omhoog volgend jaar.
1: Ja.
0: Ik bedoel, niet alleen maar vanwege de geopolitieke ontwikkelingen, dat gas en zo en stroom duurder worden, maar ook nog een keer de tarieven van de netbeheerders.
1: Ja, precies. En de salderingsregeling, die wordt natuurlijk ook afgeschaft.
0: Ja, als je zonnepanelen,
1: hebt. Dus ik kreeg al een mailtje van mijn energieleverancier dat het hen verstandig leek als ik mijn voorschotbedrag zou verhogen.
0: Oh ja, ik ben geloof ik ook van 85 naar 165 euro gegaan per maand in een paar jaar tijd.
2: Oh, ja. Zo.
0: Ja. En volgens mij is mijn stroomgebruik niet zo heel erg veel veranderd. Maar ja, volgend jaar komt er nog meer bovenop. Want de kosten worden doorberekend aan de klant. De hogere kosten die netbeheerders moeten maken. Want ja, er moet volgend jaar veel gebeuren.
3: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
0: Ja, ze moeten 235 miljard moeten ze uittrekken om het stroomnet tot 2040 een beetje op te pimpen. Want ja, we hebben natuurlijk, het loopt overal vol. Hè? Ik bedoel, veel mensen moeten heel lang wachten, bedrijven moeten lang wachten voordat ze een aansluiting kunnen krijgen natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Dus dat komt er nog bovenop. En een heel bizar verhaal trouwens bij RTL Nieuws. Er is een vrouw van 45 opgepakt. Die zou opdracht hebben gegeven tot een huurmoord.
2: Zo, dat zijn een beetje,
0: televisie-serie
2: praktijken, toch?
0: Ja, je schijnt op het dark web, waar alles gebeurt wat verboden is, geloof ik.
2: Ja.
0: Ik bedoel, dan schijn je een website te hebben en dan kan je dus een huurmoord bestellen. Het schijnt wel een grote oplichtingssite te zijn, want mensen betalen dan, maar er gebeurt nooit wat. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker of er een gek rondloopt.
2: Wat bizar.
0: Ja. En die vrouw die heeft, ze is zonder vaste woon- of verblijfplaats, ze had opdracht gegeven om iemand te vermoorden en ze zou daar $1400 in bitcoin hebben betaald.
2: $1400 in bitcoin? Oké, apart.
0: In bitcoin, ja.
1: Bizar, dit.
2: Ja. Ja, heel apart. Ik vind dat niet eens heel veel.
0: Nee, nou de prijs zou zijn $9000.
2: Ja.
0: En de communicatie met de opdrachtgever had ze gezegd: oké, maar hoeveel kost het dan om ook armen en benen af te hakken?
1: Oh, jee.
0: Maar goed, ik bedoel, ze is opgepakt. Dat scheelt dan in ieder geval weer. Wat zijn er toch rare dingen in de wereld?
2: Ja, heel apart. Maar het lijkt me ook helemaal niet zo. Ik bedoel, als je daar als gewoon persoon op kan komen op de dark web.
0: Nou, dan
2: kan de politie dat toch ook? Lijkt me, ja.
0: Ja, nou ja, RTL die heeft er dus op rond gestruind. En die heeft heel veel van dit soort gevallen daar opgespoord. Ze hebben het wel allemaal doorgegeven aan de politie. Dus mogelijk worden er nog wel meer mensen opgepakt voor dit soort rare praktijken. Binnenkort te zien als serie op Netflix.
2: Nou, inderdaad.
0: Dit is Piero hier. Dit is Great Expectation.

0: was dat in die Edge of Heaven. Het is 19 over 7.
1: Lopend vuur.
0: Daphne en Rob, kijken jullie een beetje uit naar Pinsjesdag? Want het is natuurlijk alweer zover morgen. Hè? Je zou zeggen dat het later zou zijn, maar het is vroeg dit jaar.
2: De derde dinsdag in september.
0: Ja, en de eerste dag van september was ook een dinsdag, geloof ik. Hè? Daarom is
2: het geloof ik.
0: Ja, kijken jullie ernaar uit?
2: Ja, ik volg het toch altijd wel. De troonrede.
0: En dan zit je voor de tv?
2: Ja.
0: Kijk wat de koning
2: en de reacties op de miljoenennota.
0: Ja, maar ja, alles ligt al op straat, hè?
2: Ja, nou, nog niet alles.
0: Nou, de troonrede nog niet helemaal, maar...
2: Nee, precies, ja. En een deel van de plannen natuurlijk wel.
0: Een deel van de plannen zijn al uitgelekt. En ja, het is maar de vraag natuurlijk wat daar ook van terechtkomt van die plannen. Want we hebben natuurlijk een minderheidskabinet.
2: Ja.
0: En ze moeten overal nog meerderheden voor zien te vinden over links of over rechts.
2: Het wordt een heet najaar, werd al voorspeld. Mm.
0: Ja, nou ja, veel bezuinigingen zijn van tafel. Bezuinigingen op de AOW bijvoorbeeld gaat voorlopig niet door. De voorgenomen bezuiniging op de uitkeringen wordt voor een deel geschrapt. De verhoging van het eigen risico wordt met een jaar uitgesteld. Maar ja, er is wel een tegenvaller, want werkenden die gaan flink meer belasting betalen volgend jaar. Dat moet zo'n 4 miljard euro gaan opleveren. Ja, we hadden het er net al over natuurlijk ook. Hè. We moeten eigenlijk meer gaan werken, maar ja, als je dat maar blijft belasten.
2: Het wordt niet aantrekkelijker gemaakt op die manier, hè?
0: Nee, nee. Maar ja, we zullen het morgen zien allemaal wat ze gaat doen. Er schijnt ook een liefdesbrief bij te zitten, hè?
3: Oh.
2: Oh.
0: Ja.
2: Ja.
0: Een liefdesbrief voor de oppositie.
2: Ja, precies. Ja.
0: Want ja, die hebben ze natuurlijk nodig om al die plannen er doorheen te krijgen ook, hè?
3: Ja. Nou, ik ben benieuwd.
0: Wat voor liefdesbrief er allemaal tevoorschijn komt. Maar dat brengt ons wel, ja?
2: Nee, maar zeggen.
0: Nou ja, ik wou ons zeggen, bij ons loopt het vuur. Ik kijk uit naar Prinsjesdag.
2: Nou ja, veel mensen die kijken ook altijd uit naar de hoedjesparade natuurlijk.
0: Ja, voor veel mensen wel natuurlijk het leukste. Hè? Mensen die al
2: door Den Haag.
0: Ja, heel vroeg in Den Haag zijn om toch een glimp van de koning en de koningin op te vangen. Dat is voor veel mensen misschien ook wat het leukste ook, hè?
3: Ja, misschien wel.
0: Maar ja, we hebben het wel allemaal
3: minst belangrijk, maar goed.
0: We hebben er wel allemaal mee te maken met al die maatregelen en zo.
3: Ja.
0: Nou goed, ons lopend vuur. Ik kijk uit naar Prinsjesdag. Je kan reageren via de Facebookpagina van Radio Noord of appen 050-3188-288. Gaan we eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag op 14 september. Bert Kranenbarg is jarig. Radiopresentator, hij is 61 jaar oud geworden. Marga van Praag, die ken je nog van het Jeugdjournaal en van het NOS-journaal. Ze is vandaag 80 geworden. En Walter Koenig, zeg je van, ja, wie is dat nou? Dat is een acteur van Star Trek. Die is vandaag 90 jaar geworden. En ook Morten Harkett is jarig vandaag. Hij is 67 geworden. In de jaren 80 natuurlijk erg populair met AHA. Nou, ze zijn wel een klein beetje bezig om weer een beetje terug te komen. Dit is een oudje van ze. AHA en The Sun Always Shines on TV.

0: Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
10: 8:01. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Rob, goedemorgen.
11: Goedemorgen. In een woning aan het Kraaienbos in Delfzijl is brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt. De rook van de brand sluit uit de dakramen naar buiten. Een fietser is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op het Schilligepad in Tolbert. Het slachtoffer botste achterop een bestelbusje. De fietser is na behandeling door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. Op de N366 van Ter Apel naar Veendam zijn gistermiddag een automobilist en een motorrijder op elkaar gebotst. Dat gebeurde bij de afslag Vledderveen. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. Het verkeer werd vanwege het ongeluk omgeleid. Op het suikerterrein in Groningen werd zaterdag het gratis festival Suikerbrei gehouden. Ondernemers en makers lieten met rondleidingen, workshops, muziek en theater zien wat ze daar de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Maar achter het festival schuilt veel onzekerheid, omdat de huurcontracten van de gebruikers in 2030 aflopen. En de gemeente gaat onderzoeken of Martini Plaza naar het terrein kan verhuizen. Bij de huurders zorgt dat voor een tweeledig gevoel, zegt Paul Grimius van coöperatie De Suikerbrei.
12: We vinden dat daar zeker een kans ligt om dit terrein nog mooier te maken. Maar we zijn heel erg bang voor de grote takeover van zo'n grote instelling. En ook bang voor het feit dat alle opgebouwde waarden die er nu zijn daarmee verdwijnen. Omdat er bijvoorbeeld een grote parkeerplaats bij nodig is en er een heel groot gebouw neergezet moet worden, et cetera.
11: De ondernemers en makers hopen door de gemeente betrokken te worden bij de ontwikkeling van de plannen. Tijdens Open Monumentendag openden dit weekend in de hele provincie bijzondere gebouwen hun deuren. In de stad Groningen was er speciale aandacht voor jongeren. Studievereniging IK voor kunst, cultuur, media en kunstgeschiedenis organiseerde in de Lutherse kerk in de binnenstad een pubquiz over Gronings erfgoed.
13: De jongere generatie is natuurlijk heel erg belangrijk en komt eigenlijk meer in contact met monumenten dan ze denken. Heel veel van mijn lessen aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn in monumenten. Het academiegebouw, het Komershuis, gebouwen in de Oude Boteringenstraat. Allemaal monumenten zijn het, maar je hebt niet door wat het is. En om zo een pubquiz te houden, is het leuk, informatief, er is wat te winnen. En zo maak je jongeren enthousiast over monumenten.
11: Stelt Jelko Klinkenberg van studievereniging IK. En het was een drukke week voor kunstenaar Rob Meulman van Museum Meulman in Appingedam. Zijn museum kreeg landelijke aandacht nadat Joep van het Hek en Splinter Chabot erover spraken in de talkshow van Eva Jinek. Leidde dit weekend meteen tot meer aanloop. Veel bezoekers waren er bovendien voor de eerste keer, zoals te zien in Expeditie Gun.
14: Ik kende hem niet, maar ik vind het echt schitterend. Vind je niet?
15: Dacht ik al een beetje. Ja toch. Dus als de king.
14: Ja.
15: En dan denk ik van, hoor.
14: Ik denk, daar moet ik naartoe. Ja. En ik woon in Winschoten. Dat is eigenlijk vlakbij. En dan ben je er nog nooit geweest. Okay, en mensen uit Maastricht zijn er misschien wel geweest. Dus ik moest daar ook naartoe.
15: Ze komen overal van door.
14: Ja, is toch geweldig?
11: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Mensen, als je kool wordt, word ik een goudadres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
16: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
0: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meestal zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
17: Voordeelhaartjes.nl. Genieten aan de moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
18: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
19: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
20: voordeeluitjes.nl.
21: Ochtendploeg.
22: Met Edwin Mooibroek.
23: Goedemorgen, opnieuw gedoe bij de ringweg in de stad. Er is lekkage, bomen gaan dood en er zit een scheur in het asfalt. Hoor je zo meer over. Donar is dit weekend niet ingeslaagd om de Supercup te veroveren. En je krijgt natuurlijk ook nog het weer met Harma.

0: De Bos. Bruce Springsteen was dat en dat heette Dancing in the Dark. Opnieuw problemen bij de Zuidelijke Ringweg in de stad. Er is lekkage bij het ondergrondse deel van de weg. Bomen gaan dood aan de oostkant van de ring en aan de westkant zitten scheuren in het asfalt. Bert Kramer is van aannemer combinatie Herenpoort. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, het gaat lekker daar, hè, want die ring.

0: Dus we hebben niet alleen een nieuw weggetje aangelegd. Nee, we zijn de ondergrond ingegaan, heel veel gegraven. Omdat alles op een ander niveau kwam te liggen. En daardoor zie je dus dat die omgeving van die Zuidelijke Ringweg, die beweegt nog steeds. Die ondergrond is nog steeds niet tot rust gekomen. En daardoor zien we dus dat we een aantal plekken hebben waar bijvoorbeeld die scheuren in het asfalt zich voordoen. Ja, dat is de verwachting dat het toch uiteindelijk tot rust komt, die ondergrond. Maar ja, dat is op dit moment nog niet zo. Dus als het volgend jaar nog niet zo is, dan moet je dat gaan repareren.
1: Ja.
0: En dat heeft eigenlijk ook een beetje te maken met wat er in het Zuiderplantsoen, bij het doorlopen kabelkanaal, dus eigenlijk een soort tunnel onder de Zuidelijke Ringweg, of naast de Zuidelijke Ringweg, waar allemaal kabels en leidingen in liggen, die is ook wat aan het zetten. En daardoor zien we dus dat daar ook lekkage ontstaan is. En dat hebben we geprobeerd om dat afgelopen winter met ze injecteren vanuit de binnenkant te dichten. Maar dat is niet gelukt, dus dan moet je een andere methode proberen.
1: Ja, dus inderdaad bij de Vrijheidsplein, knooppunt bij de Gasunie, daar zijn scheuren in de weg. De Kiele Bocht natuurlijk ook, waar je doorrijdt tussen de Zuidelijke Ringweg en de A7 naar Hogezand in het Zuiderplantsoen. Wat is er eigenlijk aan de hand bij de Kiele Bocht?
0: Nou, bij de Kiele Bocht zie je dat als je vanuit de verdiepte ligging, dus uit de tunnel komt en je gaat richting Hogezand, dan kun je zien dat die weg die ligt allemaal op één oor. Dus al het water wat op die weg komt, dat komt in die berm terecht. En in die berm daar staan die bomen en daar staan rozen. En het blijkt dus dat die rozen en die bomen dat die niet voldoende water krijgen. Dat zou je verwachten, nou die krijgen heel veel water, want het water vanuit wat die weg afloopt, dat komt natuurlijk daar in die berm terecht. Maar die grond is helemaal dichtgeslemd, waardoor die grond eigenlijk pikkelhard is geworden. En daardoor kunnen de wortels van die bomen en van die rozen, die kunnen dus niet bij het water terechtkomen. Dat water loopt als het ware gewoon over de grond, over de talud heen, naar de sloot daarnaast. Nou, de bedoeling is natuurlijk dat die bomen ook water krijgen. En dat is niet het geval. Dus we moeten die grond, waar dat materiaal in staat, dat moeten we opwaarderen of het moeten we eruit halen en opnieuw weer aanbrengen. En dat gaan we deze winter gaan we doen. Zodat er weer nieuwe bomen in kunnen die wel groeien en ook nieuwe rozen.
1: En bij het Vrijheidsplein, het knooppunt bij de Gasunie, daar zitten de scheuren in. Ik bedoel, is dat zo op te lossen of moet daar het hele plein op de schop?
0: Nou, dat weten we nog niet. We zijn daar al een. We hebben dat vorig jaar al ontdekt. Van hé, er zitten wat kleine scheurtjes in het asfalt bij het Vrijheidsplein. Die scheuren die werden dit jaar wat groter. Die hebben we inmiddels toch even opgevuld. En vervolgens ook meetpunten aangebracht om te kijken van ja, wat doet dat die ondergrond zich daar nou? Is die ondergrond inmiddels rustig of is die ondergrond nog aan het bewegen? En als die ondergrond zich nog steeds blijft bewegen, ja, dan is er in die ondergrond echt iets aan de hand. Wat we moeten gaan kijken, wat we daarmee moeten. Ja. Dat is op dit moment helemaal niet bekend. Voor hetzelfde geld komt hij wel tot rust binnen of deze winter. En is volgend jaar alleen nieuwe deklager op aanbrengen, is het klaar. Maar het kan dus ook dieper zitten. Ja, en dan hebben we dus daar wel een behoorlijke operatie te ondergaan. Maar dat hoop ik nog niet dat dat gaat gebeuren. Maar ja, dat is nou op dit moment nog niet helemaal bekend.
1: Maar toch veel overlast de komende tijd weer op de ringweg.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk momenteel zijn we s'nachts bezig met het sealen, dat verjongen van het asfalt. Nou, dat is s'nachts is de weg afgesloten. Daarna zijn we in het Zuiderplantsoen, daar zal het verkeer niet veel van merken. Maar bij de Kiele Bocht, ja, daar zal toch de opdit van de Kiele Bocht richting de Zuidelijke Ringweg, daar zal één rijstrook dicht moeten. Maar daar kunnen de auto's er nog steeds langs, dus daar zullen ze ook niet zoveel van merken. Maar al we bij het Vrijheidsplein echt de diepte in moeten, ja, dat zullen mensen dan volgend jaar wel gaan merken. Maar dat is op dit moment nog niet het geval.
1: Ja, eerst gevelplaten die loslieten, nu lekkage en bomen die doodgaan en scheuren in de weg. Ja, u zegt van dit valt onder de garantie, maar hoeveel kost u dit als combinatie hier rapport?
0: Nou, dit kost natuurlijk wel een paar centen. En daar hebben we ook wel rekening mee gehouden. Maar niet in de mate zoals het nu allemaal voorkomt. Want je zegt het al, hè, die gevelplaten, hè, die steenstips, die liggen er ook nog af. En er zullen nog wel meer afkomen. Want we zijn nog aan het testen, hè, van wat zit allemaal goed vast en wat zit nog niet goed vast. Dus daar zijn we ook nog wel het komende jaar, het hele jaar mee zoet. Om al die gevelplaten weer te repareren. Ja, en dat kost natuurlijk ook geld.
1: Ja, u zegt dus het kost al is... Hoeveel is dat dan? Gaat het over een miljoen? Gaat
0: ja,
1: het over
0: tientallen miljoenen? Nou, dat ga ik niet noemen hoeveel dat gaat kosten. Nee, het kost veel geld.
1: Maar hoeveel is het ongeveer?
0: Nee, dat ga ik echt
1: tientallen miljoenen?
0: Nee, dat ga ik echt niet noemen. Dat doe ik nooit. Hè. Wij praten als combinatie nooit op geld. Dus dat ga ik nu ook niet doen. Ga er maar vanuit. Het kost gewoon geld. En daar hebben we rekening mee gehouden. En dat zullen we ook moeten gaan repareren.
1: Ja, maar het is inderdaad meer dan dat u had gedacht. Heeft u zometeen nog wel iets verdiend aan die ringweg?
0: Nou, dat hadden we al niet, dus dat zullen we nu ook niet meer gaan verdienen. Nee, dit zijn natuurlijk kosten die we moeten nemen. En dat heeft met verdienen helemaal niks meer te maken. Nee,
1: u gaat flink de min in.
0: Nou, dat waren we al, hè. Dus als je kijkt, de Zuidelijke Ringweg heeft natuurlijk al een hele slechte periode, hebben we daar al in meegemaakt. Dat hebben we voor een groot deel hebben we dat opgelost met de opdrachtgever, maar een groot deel hebben we ook zelf als verlies moeten nemen. Dus dat is al niet...

0: halleluja geweest. Nou, en dit is natuurlijk iets wat we al hadden, wel rekening mee hebben gehouden. Maar ja, dit is ook weer iets wat voor ons natuurlijk niet fijn is om dit nou ook nog in deze mate mee te moeten maken.
1: Nee, maar je kunt het wel dragen als combinatie hier rapport.
0: Ja, wij kunnen dit dragen. We hebben dit ook geregeld, dus financieel. En ook qua bemensing is het nog wel een uitdaging. Want het is echt lastig om hier nog mensen voor te krijgen die hieraan kunnen meewerken. Want het zijn natuurlijk niet kleine klussen die we moeten doen. Het zijn best wel grote klussen. Ja, daar moeten we op dit moment mensen inhuren. Want we hebben natuurlijk als combinatie hier, de meeste mensen zijn allemaal weg. Hè? Dus mensen zijn allemaal andere banen hebben die gekregen. Zijn naar ander werk toegegaan. Dus ik heb nog een club mensen om me heen. Een team waar we dit nog mee moeten oplossen. En voor de rest, de mensen die het werk echt buiten moeten gaan doen. Ja, dat huren we van verschillende partijen, huren we die mensen in om die klus te klaren.
1: Dank Bert Kramer van aannemer combinatie hier rapport.

0: Het nummer zou plagiaat zijn. Nou, ik vind het best een lekker nummertje hoor. Joris Stellen Lefty op Radio Noord, dat heet Boston. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Hoe is het met de mist?
1: Ja, nou zo hier en door dan hangt er wel wat. Maar het liet ook wel weer een beetje gewoon oplossen. En het verploot zich ook weer een beetje. Dus het is er de komende uur, anderhalf is nog in mappazen. En dan trekt sowieso alles wel op. En dan kriegen we of het zou de zon te zongen. Geen overdoor, hoor. Zeker nooit. Desondanks wordt het wel een warme dag. Want het was zo'n 20 tot 25 graden. Met een zwakke tot motige zuidoost tot loter zuidwestenwind. Vanochtend is de kans op een bui. Vannacht kan de mistbank ontstaan. Dan is het dus weer droog met 15 tot 17 graden. Als minimum. En men is er wat zon, maar de bewolking de betere papieren en een bui is ook mogelijk. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 21 tot 23 graden.

0: Lekker een beetje dance op de vroege ochtend. David Guetta en Sia waren dat en Beautiful People. Donar is dit weekend niet ingeslaagd om de Supercup te veroveren. De Groningse basketballers, die het afgelopen seizoen de beker veroverden, verloren zaterdagavond in Zwolle met 8 punten verschil van landskampioen Landstede Hammers. En Donar-coach Jason Dorisseau was dan ook teleurgesteld.
1: Vandaag was voor een prijs en wij wilden het heel graag om te winnen. Maar deze punt van het seizoen met de jonge ploeg, they competed. Ze hebben heel hard gevochten vandaag. Je zag dat in de rebounding battle. Je zag dat in ons verdediging. Tegen een heel goede ploeg. Steven took punten. En dan op het Irons, I had een 5 of 6 van de Friar Warp Line. Kan niet herinneren, maar. Dat is goed. Er zijn dingen die we hebben wel gezien. Die waren verbeterd in één week. Dus dat was goed. Maar je kan wel zien dat hij jong. Heel paar mentale foutjes in de clutch. En quite frankly, yeah, misschien de moment was een beetje te groot voor sommige van onze jongens. En het is een leer moment. En dus, dat is positief en dat is hoe we gaan dit benaderen.
2: In zijn algemeenheid, deze wedstrijd kwam te vroeg. Is dat het?
1: Nee, wij hadden een kans om te winnen. Wij hebben 12 voor 35 van de tweetjes geschoten. Heel veel layups gemist. En dit ploeg 7 voor 31. En ik dacht meestal waren ze goede schoten. Dat is gewoon basketbal. Dus de gameplan, ze hebben gevolgd. Maar we waren niet, we hadden geen geluk met ballen raken. En just een paar domme foutjes op het eind.
2: Een Supercup winnen, ja, op een of andere manier. De laatste was 2018. Weet je dat nog?
1: Ja, ik herinner heel goed. Ja, ik herinner heel goed.
2: En wat voor gevoel dat op kan leveren, zeg maar?
1: Ja, yeah, natuurlijk. Het is een goede manier om de seizoen te beginnen. 100%. Maar voor ons, wij zijn nog steeds in de voorbereiding. En wat wij hebben gezien, een punt van emphasis was gewoon vechten. Dat. En ja, dingen gaan geboren in basketball. Like, make or miss, whatever. Maar je moet altijd vechten. En dat heb ik vandaag gezien.
2: En dat is belangrijk.
1: Dat is de belangrijkste, ja. Yeah.
0: Donar-coach Jason Dorisseau in een bijdrage van verslaggever Karel-Jan Buurke. Nou, zondag speelt Donar nog een oefenwedstrijd in Assen. En de eerste competitiewedstrijd in eigen huis is dinsdagavond 6 oktober. En dat is tegen het Belgische Leuven.

0: je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier
6: prachtige... Met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
7: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
6: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
8: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
6: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
2: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
1: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
1: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedden.
8: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Radio van de Selector. Het is vandaag maandag 14 september 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Ja, wat hebben we vanochtend allemaal in de uitzending? Nou, het WK wielrennen in 2032 naar Groningen en Drenthe halen. Dat klinkt als een mooi plan. Maar hoe gaat dat precies betaald worden? We spreken hierover met wielerliefhebber Bart Kruizinga. En Verenigd Front Kerngezond Groningen voert morgen op Prinsjesdag een ludieke protestactie uit. In een vak langs de route van de Koninklijke Stoet. Tjeerd Palstra komt langs om ons hier alles over te vertellen. En vanaf woensdag 16 september start in de kerk van Finsterwolde Helende Stilte. Ja, wat houdt dit precies in? Dat horen wij dus van dominee Gert Wiebe van der Werf. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Those Were the Days van de Hermes House Band. Ja, en morgen is het alweer zover. Prinsjesdag. De dag waarop Den Haag zich opmaakt voor koetsen, hoedjes, de troonrede en natuurlijk het beroemde koffertje. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk precies op die derde dinsdag van september? Nou, Prinsjesdag is de officiële start van het nieuwe parlementaire jaar. En koning Willem-Alexander rijdt met een glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En daar spreekt hij de troonrede uit. Daarin staan de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar. En daarna komt het moment waar vooral de liefhebbers van cijfers op zitten te wachten, het koffertje. De minister van Financiën brengt de miljoenennota en de rijksbegroting naar de Tweede Kamer. En daarin staat hoeveel geld de overheid verwacht binnen te krijgen en vooral ook waar het geld naartoe gaat. En dat koffertje zelf, dat is inmiddels bijna net zo bekend als de hoedjes. De traditie begon in 1947. Het huidige koffertje wordt al sinds 1964 gebruikt en is met de hand versierd met gekleurde goudkleurige letters en het Nederlandse wapen. En nee, niet de complete rijksbegroting past erin. Een deel van de stukken wordt gewoon op een andere manier aangeleverd. Prinsjesdag is dus niet alleen maar een dag van mooie paarden, koetsen en televisiebeelden uit Den Haag. Het is vooral de dag waarop duidelijk wordt wat de regering het komende jaar van plan is en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. En daarna is het aan de Tweede en Eerste Kamer om daar uitgebreid over te praten, te debatteren en uiteindelijk de plannen wel of niet goed te keuren. Ja, en ik weet niet of we daar dit jaar met elkaar op zitten te wachten. Want ja, het ziet er allemaal niet zo heel erg best uit. Maar goed, we laten het maar over aan de mensen in Den Haag. Want ja, daar worden ze toch voor betaald, zou ik zo haast zeggen. Ja, wat past er nu beter bij dan ABBA met Money, Money, Money?

Bente met 3, 2, 1. En daarvoor horen we Alphaville met Sound Like a Melody. Ja, het is bijna 9:30. Het is nog een beetje aan de vroege kant, maar we gaan zo luisteren naar het Groningen 1 nieuws en weer. Maar we gaan eerst nog even luisteren ook naar Pearl Jam en Just Breathe. En ja, Post Malone komt ook nog langs met Circles.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Vanochtend heeft een woningbrand een huis aan het Kraaienbos in Delfzijl onbewoonbaar gemaakt. De brand brak vanmorgen vroeg uit op een slaapkamer. Ondanks de inspanning van de brandweer raakte de woning zwaar beschadigd. Er raakte niemand gewond, maar voor de bewoners moet tijdelijk andere woonruimte worden gezocht. Op de N366 bij Vledderveen is gistermiddag een aanrijding gebeurd, waarbij een auto en een motor betrokken waren. Bij het ongeval zou de motorrijder gewond zijn geraakt. Hij is in een ambulance behandeld. Het is niet bekend of hij mee moest naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg enige tijd afgesloten. Het is niet bekend waardoor het ongeluk werd veroorzaakt. Vanavond is de A7 afgesloten tussen Winschoten en de Duitse grens. Ook de op- en afritten bij Klein Ulsda en Bad Nieuweschans zijn dicht. De afsluiting geldt van vanavond 10 uur tot morgen vroeg 5 uur. Rijkswaterstaat laat dan onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de A7. De gemeente Oldambt stopt met ingang van volgend jaar met het inzamelen van klein chemisch afval, ook bekend als de chemokar. Deze vrachtauto staat 4 keer per jaar op verschillende standplaatsen in de gemeente waar burgers hun afval kunnen brengen. Maar er wordt volgens de gemeente te weinig gebruik meer van gemaakt. Klein chemisch afval is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten, is schadelijk voor de gezondheid en voor het milieu zijn. Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen. Producten als spaarlampen en oplaadbare batterijen behoren ook tot het KCA. Vanaf volgend jaar kunnen burgers hun klein chemisch afval uitsluitend nog bij het afvalbrengstation inleveren. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Vanmiddag kan er ook wat lichte regen vallen. Het wordt bij een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind 22 graden. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 16. Morgen is het dan ook weer een bewolkt begin. Maar daarna breekt de zon door en wordt het nog 24 graden. Tegen het einde van de middag neemt de kans op een onweersbui toe. Daarna wordt het duidelijk frisser met maximumtemperaturen onder de 20 graden.

Aris en It Only Takes a Minute. En daarvoor hoorden we Peter Koelewijn met Je Wordt Oudere Papa. Ja, we gaan straks in gesprek met Bart Kruizinga. Want het WK wielrennen in 2032, het is nog even afwachten, maar komt het naar Groningen en Drenthe? En waar gaat dat van betaald worden? Nou, we horen het straks allemaal. We gaan eerst nog even verder met de Spice Girls en Who Do You Think You Are?

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Het aftellen is begonnen. Over 2 weken maakt de Internationale Wielerunie bekend of het WK wielrennen in 2032 naar Groningen en Drenthe komt. De regio staat op scherp. Zeker nu een toezegging ligt voor maar liefst 20 miljoen euro uit de gelden van Nijbegun om de organisatie rond te krijgen. Wielerliefhebbers dromen van een topsportfeest op onze wegen. Maar het besluit roept ook heftige emoties en weerstand op. Wij spreken op dit moment met Bart Kruisinga. Hij is sportliefhebber. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, Bart, over 2 weken weten we het definitief. Gaat jouw wielerhart op dit moment vooral sneller kloppen van gezonde spanning of overheerst de twijfel?
2: Nou, ik hoop sowieso dat er een WK komt. Want de spin-off voor dorpen en regio zal fantastisch zijn.
1: Ja.
2: Of het gaan halen. We hebben een hele sterke tegenstander waar nog nooit een WK is geweest. En waar fietsen zeg maar enorm kan worden ontwikkeld. En die mensen hebben daar veel meer inwoners en veel meer geld als Groningen en Drenthe. Dus dat moet ik nog maar eens zien. Maar ja. Als die zou komen, zou het fantastisch zijn. Maar niet met geld doet Nijbegun.
1: Ja, want je bent zelf bestuurslid geweest bij een eerdere poging om het WK naar onze regio te halen. Wat voor impact heeft een evenement van deze omvang op Groningen?
2: Nou ja, dat kun je bijna niet in een half uurtje uitleggen, zeg maar. Maar jullie weten hoe dat de week de beste erin zit.
1: Ja.
2: Daar leeft een organisatie een heel jaar naartoe. Daar leeft heel veel mensen een heel jaar naartoe. Als je die week hebt, dan ben je die hele week daarmee bezig. Want er zijn allerlei evenementen, randevenementen. En dat ga je bij een WK ook krijgen. Maar stel je nou eens voor dat op het Park Emslandermeer de Italiaanse selectie zou zitten. Die zitten daar dan 10 dagen. Dan zou je dus in Vlagtwedde een Italiaanse week kunnen maken. Je krijgt daar ook allerlei tifosi, dus supporters die daar op de camping zitten, die in Vlagtwedde komen, die gaan daar eten, dingen doen. Dat kan een enorme spin-off zijn voor zo'n dorp. En dan hebben we het nog niet over dat de wedstrijd daar langskomt of zo. En zo moet het de hele wereld met al die ploegen, die worden overal in dorpen, plaatsen neergezet. Dus waar iets te organiseren is. Dan kun je daar fietstochten.

0: Wij organiseren, scholen kunnen wat gaan doen. Er zal sowieso in de recreatieve wielersportsfeer ook heel veel te doen zijn rondom dat evenement in Groningen en Drenthe. Dus het gaat enorm veel teweeg brengen. Plus het feit dat de zon, nou ik denk toch wel 400.000 mensen buiten ons om zullen gaan komen om dit te bekijken. Met campers en van alles en nog wat.
1: Ja,
0: de spin-off is groot, maar of zich daardoor ook zeg maar een nieuw Amerikaans bedrijf in de Eemshaven gaat vestigen, dat moet ik zien.
1: Helemaal duidelijk.
0: Mijn begun heeft vier pijlers waar ze op zitten. Eén is de economische ontwikkeling en promotie van de regio om dat iets terug te krijgen. Maar dan zou ik zeggen van dat geld kun je beter in de dorpen neerzetten waar dorpshuizen moeten sluiten, waar evenementen heel moeilijk zijn te organiseren. Want als je de run in Winschoten hebt, bijvoorbeeld, en je moet daar dranghekken in huren, ben je ongeveer 4 euro per dranghek kwijt. Dan heb je ze nog niet gebracht en gehaald.
1: Ja.
0: En moet je kijken hoeveel kilometers of je daarvoor nodig bent. Dus dat, al die kosten, zeg maar, zou ik dan liever in plaatselijke dingen zien dan in die hele grote gebeuren. Ja, en Nijbegun mag er wel geld bij doen, maar niet zoveel.
1: Nou, dat is helemaal duidelijk. Ja, je noemt heel concreet dat dorpshuizen ook moeten sluiten en kleine lokale evenementen verdwijnen door regelgeving en geldgebrek.
0: Ja.
1: Ja, wat zegt dit besluit over de prioriteiten dan in onze provincie?
0: Nou ja, kijk naar het hele sportgebeuren in onze provincie. Je krijgt eerst FC Groningen en dan krijg je een heleboel krijg je niks. Dan krijg je Donar en Lycurgus, dan krijg je nog een hele poos niks. En dan krijg je dus zeg maar de buitenregio's. En als je dan in onze gemeente kijkt, zeg maar, ja, dan hebben de verenigingen het heel erg moeilijk in een droog seizoen bijvoorbeeld om een voetbalveld goed bevochtigd te krijgen, om er iets te noemen.
1: Ja.
0: En dat zijn dus die plaatselijke dingen. Het zit allemaal op bultum bij de grote ringen. En ik snap ook wel, FC Groningen is de promotie voor de provincie. Hè? Maar die zie je elke week zie je die op televisie en wordt Groningen genoemd. Dat snap ik allemaal wel, maar ja, onderaan de streep moet er naar die regio moet er ook voldoende overblijven om dat leefbaar te houden.
1: Ja, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, en waarom is het dan in de sportwereld zo ingewikkeld om een WK te organiseren met een gezonde financiële structuur, zonder dus te graaien in maatschappelijke potjes?
0: Nou ja, omdat het gigantisch veel kost. Als je die dranghekken bekijkt, je bent zeg maar tegen die tijd 5 euro per dranghek en je hebt 10 kilometer nodig. Dus dat is 2500 dranghekken per dag.
1: Ja.
0: Dan heb je ze nog niet gehaald of gebracht. Dan hebben we nog niet over allerlei infrastructurele dingen die moeten plaatsvinden. Want je kan je voorstellen, je zit op een bepaald circuit en daar liggen vluchtheuvels of dranghekken of hoe die dingen. Ja, heel erg in de weg. Die moeten even weg. Moeten er even weer in. Ja. Al die kosten die erbij komen. Je hebt de UCI is een bond die arm is. Het enige wat ze organiseren is eigenlijk de WK. Maar ze moeten wel het hele jaar ook draaien voor al die wielerevenementen die, zoals de Tour de France en zo, die plaatsvinden. Je moet juryleden hebben, die moeten over de hele wereld wegkomen. En daar hebben ze verder geen budgetten voor. Dus zij halen eigenlijk hun hele jaar bestaan uit dat WK. Of uit de WK's.
1: Ja.
0: Het is niet zo dat je een UEFA hebt met Champions League en elke week televisierechten, dat hebben zij niet. Maar ze moeten er wel zijn. Dus een WK kost, nou ja, je zult maar drie juryleden uit Australië moeten invliegen. En ergens hier in een hotel hebben zitten. Moet je kijken wat dat dan kost.
1: Ja. Ja, het is een beetje twijfel volgens mij bij jou wel. Want ergens heb je zoiets van, ja, die WK, dat doet heel veel voor de regio. Nijbegun is natuurlijk voor de regio. En eigenlijk zonder wordt het heel erg lastig. Maar toch heb je zoiets van dat Nijbegun, daar moet je gewoon van afblijven.
0: Nou, niet helemaal. Ik bedoel, je zou er best wat dingen in kunnen doen. Maar het moet toch mogelijk zijn om in Nederland financiën los te krijgen om zo'n WK neer te zetten. Het is in Limburg gelukt. Waarom zou dat hier niet kunnen? Maar ja, dan zal Den Haag iets moeten gaan doen. Maar ja, we zullen morgen horen dat er geen geld is. Nergens voor.
1: Nee, zo gaat dat dan, hè?
0: Op Prinsjesdag. Dus dit is een verhaal. Als zeg maar het uiteindelijk is gelukt, dan zul je zien dat de minister-president wel op de tribune zit.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja.
0: En kijk maar naar de hele sportstructuur in Nederland. Als de atleten die zeg maar. Dan heb ik het niet over die dure profvoetballers, maar de atleten zoals mensen die zwemmen, die aan waterpolo doen. Dan moet je kijken wat die zelf moeten gaan investeren om op een Olympische Speler te komen. Maar als ze goud winnen, dan staat de hele politiek vooraan om ze een handje te schudden en op de foto te komen.
1: Ja.
0: Dus, maar ja, de politiek, dat zijn ook weer wij. Dus wat hebben wij als bevolking met elkaar ervoor over, zeg maar, om dit soort dingen neer te zetten?
1: Ja. Ja, en stel nou dat we over 2 weken horen dat het WK inderdaad naar Groningen en Drenthe gaat. Ja, wat moet er dan tussen nu en 2032 gebeuren?
0: Ja, je gaat al bezig met startplaatsen, finishplaatsen. Je gaat bezig met infrastructuur in beeld brengen. Je gaat al kijken van wat moet je vrijwilligersplan worden. En niet alleen voor de wielerwedstrijd, maar voor al die mensen die ook naar het evenement komen. Je gaat kijken van hoe doe je dat met voorzieningen, zoals toiletten, met dranghekken. Dat kun je niet bedenken. Dus ze hebben de tijd hard nodig om dat te organiseren.
1: Ja.
0: He, want ik denk toch vlot dat je tussen de 500 en 800 vrijwilligers nodig bent een week lang.
1: Ja, dat is nogal wat.
0: Ja, en dat zijn dus 800 plekken, hè? Dat kunnen wel 3000 mensen zijn,
1: ja,
0: om die in te vullen.
1: Ja.
0: En je hebt een plan nodig om juryleden te vervoeren van A naar B. Maar die hebben geen auto hier. Je hebt een plan nodig om ze van Schiphol te halen. En hopelijk komen ze allemaal op Eelde aan. Want dan heeft Eelde er ook nog wat aan met elkaar. Dus er zijn zoveel dingen die moeten worden georganiseerd. Dan ga je dus zeg maar naar de plaatselijke belangenverenigingen toe. Daar heb je apart al een tak van nodig om te kijken van goh, waar kunnen we elkaar verstevigen om het ook zeg maar regionaal te laten landen. Ja. Nou, dat kun je niet voorstellen wat daar op loskomt.
1: Een enorme organisatie, hoor ik al wel.
0: Los van de veiligheidsaspecten, als je een wielerwedstrijd hebt, dat je dus geen verkeer hebt. Hoe zit het dan met verkeerscirculatieplannen? Ja. Ambulances moeten er wel door kunnen. Hoe zit het met vrachtwagens die daar net even niet kunnen leveren? Dus je hebt zoveel haken en ogen eraan zitten. En ja, daar heeft een organisatie wel heel veel werk aan.
1: Ga je er ook bij zijn?
0: Nou ja, ik weet het niet. Het lijkt me hartstikke leuk om ergens iets te gaan doen.
1: Ja.
0: Maar ja, ik heb mijn eerste maand AOW af. Dus ik wil ook een beetje van mijn pensioen vernieten natuurlijk.
1: Dat is ook belangrijk.
0: Pak heb wat tijd, ja.
1: Ja, nou kijk, dat is hartstikke goed om te horen. Ja, en die 20 miljoen, hè. Als je die morgen zou mogen herbestemmen binnen het Nijbegun budget, waar moet het dan direct naartoe?
0: Nou, ik heb wel een Giro-nummer.
1: Nou, dan weten we dat ook weer.
0: Nee, je zult echt. Ik weet überhaupt niet hoe of Nijbegun zeg maar verankerd is in de regio. Maar je zou. Ik had net een gesprek met een jongen die ik toen tegenkwam. Ik ben op de racefiets onderweg. En die zei van stel nou eens dat je een gebied zou kunnen aanwijzen als pilot en zou kunnen zeggen van dat maken wij regeldrukvrij. En vul het maar in. Want het is toch te gek voor woorden dat voor die verstevigingsoperatie 70% van het geld naar allerlei commissies en controles gaat. En 30% naar de versteviging zelf.
1: Ja.
0: Haal die regeldruk er nou af en zeg van we gaan een pilot doen en daar gaan we geld voor investeren en we gaan regeldrukvrij gaan wij zeg maar die aanpak gaan we doen om dat te verstevigen en te herstellen.
1: Ja.
0: Zet dat geld daarvoor in en dat dan sneller gaat gebeuren, zodat de mensen het direct wat aan hebben. Daar zou ik het voor inzetten.
1: Ontzettend bedankt voor de toelichting en we gaan het allemaal horen. Dankjewel.
0: Ja. Hey, veel succes. Hoi.
2: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
2: Het is nu 10 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
8: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Weeks and Company met Rock Your World. Goedemorgen en welkom bij alweer de tweede uur van Goud. Afgelopen weekend was er van alles te doen in onze regio, waaronder ook de run in Winschoten. En afgelopen vrijdag hadden we Tony Simons in de uitzending en hij ging de volledige 100 kilometer lopen. Een droom dat uitkwam. Maar is het hem ook gelukt? Nou ja, dat horen we dus straks. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt vandaag verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Cramps en Hold Back the Night. Ja, we gaan even naar de geschiedenis kijken. Want wat is er vandaag allemaal in de geschiedenis gebeurd? Nou, op 14 september 1959 bereikt voor het eerst door mensen gemaakt ruimtevoertuig de maan. De Luna 2, ook wel Lunik 2 genoemd, is afkomstig uit de Sovjet-Unie en maakt nogal een harde landing. Het ruimtevaartuig slaat de pletter op het maanoppervlak. En daardoor kan de Luna 2 zelf geen onderzoek meer doen naar de maanbodem. Maar tijdens de vlucht heeft het ruimtevaartuig wel belangrijke metingen doorgestuurd. En die laten onder andere zien dat de maan geen stralingsgordel heeft en geen magnetisch veld. En misschien nog wel belangrijker, de Luna 2 effent het pad voor de vele maanmissies die in de jaren daarna nog zullen volgen. Een kleine stap voor de ruimtevaart, zou je zo kunnen zeggen. Al was de landing zelf bepaald niet heel zacht. En op 14 september 1975 wordt het beroemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt in het Rijksmuseum in Amsterdam ernstig beschadigd. Een 38-jarige man uit Bloemendaal steekt met een keukenmes meerdere keren in het doek. Het schilderij moet daarna ingrijpend worden gerestaureerd. En op 14 september 1988 wordt de voorlopige laatste wilde otter van Nederland doodgereden op de A7 tussen Joure en Sneek. En daarmee lijkt de otter uit Nederland verdwenen. Maar daar komt verandering in. In de jaren 90 wordt in Otterpark Aqualutra in Leeuwarden samen met de Rijksuniversiteit Groningen begonnen met een fokprogramma. En vanaf 2002 worden otters uitgezet. Onder meer in natuurgebied de Weerribben in Overijssel. En met succes, inmiddels leeft de otter niet meer alleen in Overijssel, maar ook in Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Gelderland en Zuid-Holland. De otter is daarmee De otter is daarmee terug van weg geweest en is inmiddels uitgegroeid tot een soort symbool voor schoon en gezond zoetwater in Nederland. Ja, en vandaag is er ook iemand jarig. Namelijk Morten Harket is jarig. De Noorse zanger van A-ha. Hij wordt geboren in Kongsberg en groeit uit tot de wereldberoemde stem achter hits als Take On Me, Cry Wolf, The Living Daylight en Stay On These Roads. En bij Take On Me hoort natuurlijk de beroemde videoclip met het meisje dat vanuit haar striptekening tot leven komt. En dat meisje, gespeeld door Bunty Bailey, was destijds de vriendin van Morten Harket. Harket brengt ook verschillende solo-albums uit, waaronder Letter from Egypt en Brother. En hij heeft nog een andere opvallende rol gehad. In 1996 presenteert hij samen met Ingvild Brin het Eurovisie Songfestival in Oslo. Ja, en speciaal voor zijn verjaardag gaan we nu luisteren naar A-ha met Take On Me.

José de la Vita van Eros Ramazzotti. En daarvoor horen we Virgo Sharkey met A Good Heart. Ja, het is 11:04. En dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Wes en Alane.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Vanochtend heeft een woningbrand een huis aan het Kraaienbos in Delfzijl onbewoonbaar gemaakt. De brand brak vanmorgen vroeg uit op een slaapkamer. Ondanks de inspanning van de brandweer raakte de woning zwaar beschadigd. Er raakte niemand gewond, maar voor de bewoners moet tijdelijk andere woonruimte worden gezocht. Op de N366 bij Vledderveen is gistermiddag een aanrijding gebeurd, waarbij een auto en een motor betrokken waren. Bij het ongeval zou de motorrijder gewond zijn geraakt. Hij is in een ambulance behandeld. Het is niet bekend of hij mee moest naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg enige tijd afgesloten. Het is niet bekend waardoor het ongeluk werd veroorzaakt. Vanavond is de A7 afgesloten tussen Winschoten en de Duitse grens. Ook de op- en afritten bij Klein Ulsda en Bad Nieuweschans zijn dicht. De afsluiting geldt van vanavond 10 uur tot morgen vroeg 5 uur. Rijkswaterstaat laat dan onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de A7. De gemeente Oldambt stopt met ingang van volgend jaar met het inzamelen van klein chemisch afval, ook bekend als de chemokar. Deze vrachtauto staat 4 keer per jaar op verschillende standplaatsen in de gemeente waar burgers hun afval kunnen brengen. Maar er wordt volgens de gemeente te weinig gebruik meer van gemaakt. Klein chemisch afval is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten, is schadelijk voor de gezondheid en voor het milieu zijn. Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen. Producten als spaarlampen en oplaadbare batterijen behoren ook tot het KCA. Vanaf volgend jaar kunnen burgers hun klein chemisch afval uitsluitend nog bij het afvalbrengstation inleveren. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Vanmiddag kan er ook wat lichte regen vallen. Het wordt bij een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind 22 graden. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 16. Morgen is er dan ook weer een bewolkt begin. Maar daarna breekt de zon door en wordt het nog 24 graden. Tegen het einde van de middag neemt de kans op een onweersbui toe. Daarna wordt het duidelijk frisser met maximumtemperaturen onder de 20 graden.

The Devil Went Down to Georgia van Charlie Daniels Band. En daarvoor hoorden we Steve Furwood met A Schoolgirl. Ja, we gaan nog even gezellig verder met Pink.

0: Gotta Get Up and Try van Pink. Ja, afgelopen weekend was er onwaarschijnlijk veel te doen in onze regio. Open monumentendagen, jaarmarkt in Oude Pekela, diverse wandeltochten, oldtimer treffen in Neu-Rhede en ik vergeet vast nog een hoop. In Winschoten stond alles afgelopen zaterdag in het teken van de run natuurlijk. Een fantastische dag hebben we kunnen zien van de reportage op Groningen1.nl. En afgelopen vrijdag hadden wij Tony Simons te gast bij Goud. Hij liep de volledige 100 kilometer. Een droom dat uit zou komen. En we hebben diverse mailtjes ontvangen bij de redactie met de vraag of het ook gelukt is. Tony kon zelf niet in de uitzending komen, want het werk gaat ook gewoon weer verder. Hè? Dus dat is wel jammer. Maar we hebben wel even een geluidsfragmentje meegenomen. Dus laten we even gaan luisteren.
1: De man uit Ter Apel. Hij gaat de 100 kilometer volbrengen. De laatste 50 meter gaat hij dan nu in. Uw applaus is voor Tony Simons!
0: Fantastisch toch? Hij heeft het gewoon gered. Tony, proficiat en diep, diep respect.

Ziggy Marley en Tomorrow People. En daarvoor hoort we Prince en Raspberry Beret. Ja, het is alweer bijna tijd voor het volgend uur. En in het volgend uur spreken wij met Tjeerd Palstra. Want Verenigd Front Kerngezond Groningen voert morgen op Prinsjesdag een ludieke protestactie uit. En hoe dat precies zit, dat vertelt hij ons dus straks. En vanaf woensdag, aanstaande woensdag, start in de kerk van Finsterwolde helende stilte. Ja, wat is dat nou precies? Dat horen we dus van dominee Gert Wiewe van de Werf. Dat dus allemaal straks in het volgende uur. We gaan eerst nog even verder met Iron Horse en Sweet Louie.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
2: Het is nu 11 uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
5: Is goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Nobody's Changing. Ja, goedemorgen en welkom bij alweer het derde en tevens laatste uur van Goud. Verenigd Front Kerngezond Groningen voert 15 september, morgen dus op Prinsjesdag, een ludieke protestactie uit in een vak langs de route van de Koninklijke Stoet. En we spreken hierover met Tjeerd Palstra. Hij is al wel aanwezig in de studio trouwens. En vanaf aanstaande woensdag start in de kerk van Finsterwolde helende stilte. Het lijkt zo eenvoudig, gewoon maar stilzitten. Maar in de praktijk merk je, je wordt niet zomaar stil. Terwijl dit juist zo belangrijk kan zijn voor ons welzijn. Stil worden kun je leren met een training. Een training in het niet doen. En verschillende spirituele tradities kunnen hierbij behulpzaam zijn. En we spreken met dominee Gert Wiebe van de Werf. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: The Pet Shop Boys en In Suburbia.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Morgen is het Prinsjesdag en vlak langs de route van de Koninklijke Stoet staat een protestvak met lege olievaten en spandoeken met een duidelijke boodschap. Groningen is geen afvalput. En bij ons in de studio zit Tjeerd Palstra, voorzitter van het Verenigd Front Kern Afval, tussen aanhalingstekens, Gezond Groningen. Tjeerd, goedemorgen en welkom in de studio.
2: Goedemorgen Linda en de luisteraars uiteraard. En hartelijk dank dat wij hier vandaag mogen zijn. Steun voor Groningen 1 kunnen we altijd gebruiken en krijgen we ook altijd.
0: Ja, nou, heel graag hoor. Waarom moesten jullie morgen op Prinsjesdag in Den Haag zijn?
2: Nou, wij moeten niks, maar wij vechten 2,5 jaar inmiddels tegen de plannen van het kabinet, tegen de komst van kerncentrales, 1A2 in de Eemshaven, en het kernafval wat men wil dumpen in de zoutkoepels in de 4 provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Friesland. Daarbij staan op de routekaart van het ministerie van INW een aantal plaatsen in Groningen genoemd als locatie voor de opslag van die kernafval in de zoutkoepels. Nou, daar verzetten wij ons al 2,5 jaar tegen. We zijn inmiddels gegroeid. We hebben 22.000 sympathisanten. Vele duizenden handtekeningen. De eerste plaats hebben we Beckerman toen ondersteund in 2025 met de 10.000 handtekeningen voor de motie die zij ingedienen tegen de kerncentrale. Maar ja, alles begint weer opnieuw. We zijn ook de enigste organisatie vanuit het noorden die is opgenomen in het OVL. Orgaan voor fysieke leefomgeving, eindparticipatie, eindberging, radioactief afval. Daar doen we ook ons best om tegenargumenten te geven tegen het plannen van INW en het kabinet. En morgen dan is de hele Kamer aanwezig bij Prinsjesdag. Die wandelen we allemaal langs met keurige hoedjes en kleding.
0: Ja.
2: En toen hebben wij gedacht, nou ja, de koning is het hoofd van de regering. Hopelijk niet zoveel invloed, dat is soms wel anders. Maar ja, laten we daar gaan staan en duidelijke boodschap geven voor Groningen. Maar niet alleen Groningen, ook vanuit Terneuzen. Want dat is de tweede kandidaat voor de kerncentrale. En laten we een duidelijke boodschap brengen in dat vak. Niet met een hoop geschreeuw of gegil of gekke dingen, maar een fatsoenlijke boodschap die vermeld staat op 4 grote doeken. Met bijval van kernafvalvaten. Zodat de koning langs de route dat heel goed kan zien. Maar ook de lokale pers die er is. Degene die ons bezoekt. Dus we hebben een keurige boodschap. Dus in deze nacht gaan we opbouwen. Want 's morgens kom je er niet meer in.
0: Nee, dat geloof ik.
2: En we zullen zien wat het brengt. Maar in ieder geval alle Kamerleden die voorbij wandelen en de koning, die gaat de boodschap nog een keer zien. Voor het eind van het jaar neemt de staatssecretaris Johannes de Bat een beslissing over de locatiekeuze voor die kernafcentrale. Dat wordt of Eemshaven of Terneuzen. Ja. En wij laten nog even een paar maanden onze tanden zien van nee, genoeg is genoeg. Ja. En 15 november hebben we een hele grote demonstratie in voorbereiding in Groningen stad op de Grote Markt. Met muziek, een DJ, klimaatkoren komen zingen, sprekers. Dus we gaan nog even hard tegenaan om te laten horen dat wij het niet meer accepteren.
0: Juist. Ja, je geeft aan van morgen komt alles langs en iedereen ziet de boodschap. Wat voor gevoel moeten zij krijgen van deze boodschap?
2: Nou, nog een keer een duidelijke boodschap. Kijk, je kunt heel veel petities brengen. Je kunt er naartoe. Ik kom ook regelmatig in Den Haag. Ik praat met de ministeries. Maar gewoon een keer vanuit het publiek nog een keer een goede boodschap geven. Dat leek ons een hele goede zaak. En zeker als de koning voorbij komt, ligt dat ook nog wat gevoeliger. Dus laat de Kamerleden het maar zien dat wat Groningen betreft het hier niet gaat komen.
0: Ja, en je stelde de gemeente Den Haag voor de keus. Bussen vol demonstranten. Of een plek langs de route.
2: Ja, je komt niet zomaar met zo'n actie in Den Haag binnen.
0: Nee.
2: Ik ken burgemeester Van Zanen, die wil alles keurig houden. Het is ook allemaal internationaal uitgezonden, die Prinsjesdag hier in andere landen. Dus alles moet erg keurig zijn eigenlijk. Hij wil geen raddraaiers. Dus wij hebben gezegd, luister eens, of we komen met 3 bussen. 1 uit Zeeland en 2 uit Groningen. Met demonstranten met borden en vlaggen. Of je geeft ons de ruimte voor een vak langs de route. Want het moet wel zichtbaar zijn, ook voor de mensen in de koets. En dan doen we het heel netjes. Dan zijn we met 2 personen. 1 uit Terneuzen, een statenlid uit Terneuzen die komt. En ik uit het noorden. Nou, dus u mag kiezen. Nou, toen heeft hij natuurlijk, en dat hoopten wij ook, heeft hij gekozen voor de borden in het vak en twee mensen aanwezig. Ja, dat maakt ons niet uit, want kijk, je kunt er 100 mensen inzetten, maar daar komt de boodschap niet over.
0: Nee,
2: en
0: dat
2: nu,
0: is zie,
2: nu ziet men grote bouwhekken met grote doeken erop met een tekst.
0: Ja.
2: Ja, en dat leest men beter. We krijgen al bezoek van de RTV Rotterdam Den Haag. Dus je krijgt er heel veel meer publiciteit mee dan, dan schreeuwende mensen.
0: Was het wel een verrassing?
2: Nee, het was voor mij geen verrassing, want ik heb contact opgenomen, ben naar Den Haag geweest. Ik heb met het veiligheidsteam van de politie gesproken. Ben zelf ook afkomstig vanuit politieveld, dus dat praat wat makkelijker.
0: Ja.
2: En nee, ik kreeg wel medewerking, dus dat is heel fijn.
0: Kijk,
2: en,
0: dat is
2: en we hebben ze de keuze gegeven, want demonstratie is een vrij recht, dus je mag ook met honderden mensen komen.
0: Ja.
2: Maar je moet ook enigszins begrip hebben voor de mensen die daar staan. Het is voor sommige mensen een feestje.
0: Ja.
2: Die daar langs de kant staan. Alhoewel mensen ook ons zeggen van ja, ik sta hier meer voor de paarden en de uniformen dan voor de koning. De opmars naar de, naar de Prinsjesdag is steeds minder qua bezetting van mensen. Dat vond de koning niet zo leuk. En die heeft toen maar tribunes laten plaatsen. En scholieren verplicht met een opdracht van school. Bijvoorbeeld de mbo-school voor uniforme diensten. Om daar zitting te nemen. Zodat die lege vakken tijdens de route zijn opgevuld. En hebben de jongens een stageopdracht van welke lege eenheden, welke uniformen en rangen zie je voorbij komen. Maar dan vult het nog een beetje op. Dus dat is ook dalende.
0: Ja.
2: En dat vinden ze niet zo leuk.
0: Nee, dat is natuurlijk helemaal niet fijn. Ja, jullie tellen inmiddels ruim 22.000 leden, gaf je al aan.
2: Ja.
0: Merk je dat er best wel zorgen zijn, dat er angst is?
2: Er is heel veel zorg.
0: Ja.
2: Ja, er is heel veel zorg. Kijk, in Groningen staan we met het ene been nog in het ene probleem. We merken allemaal, de laatste weken hebben we 3 aardbevingen weer meegemaakt.
0: Ja.
2: Dat is nog lang niet over. Huizen die verstevigd zijn en hersteld zijn, die krijgen weer scheuren. We zitten nog volop in dat probleem. Dat is nog lang niet uitgewerkt. De regering heeft in die 40 jaar voor 469 miljoen euro... miljard euro verdiend aan de gasvelden hier.
0: Ja.
2: Ja. En wij zitten met een heleboel ellende. Met mensen die bij de GGZ lopen voor hun trauma's te verwerken. En vervolgens klopt men weer aan van nou ja, we kunnen wel 1-2 kerncentrales in de Eemshaven zetten die dicht bij het aardbevingsgebied ligt. Nou, ik kan kinderen op school uitleggen dat je een kerncentrale niet in een onstabiele grond moet zetten.
0: Nee.
2: Dus allemaal al niet veilig, maar het is ook te duur. En waar moeten wij in Groningen in godsnaam 10.000 werknemers vandaan halen die ook nog gespecialiseerd zijn voor de bouw van een kerncentrale, die ook nog ergens onderdak moeten hebben, terwijl de regering ook nog besluit van luister eens, we gaan de wegen en de bruggen in Groningen niet onderhouden, want er is geen geld voor. Moet je kijken wat een vrachtverkeer en ellende dat voor ons meebrengt als dat zou gebeuren. Daarnaast is het heel belangrijk te weten dat de Eemshaven is een aanvoerhaven voor oorlogsmateriaal. Wapens, munitie, oorlogsonderdelen, die worden daar opgeslagen. Dus buiten het risicofactor dat je dus een kerncentrale inzet, ben je ook nog eens een risicodoel voor het wapentuig wat je plaatst. En in deze tijd dat de wereld in brand staat.
0: Ja.
2: En dat men geen rekening meer houdt met de oorlogsrechten die bepaald zijn. Daar heeft men lak aan, dat zien we elke dag in Oekraïne en in andere landen. Ja, ben je een extra risicofactor. Want het eerste wat ze willen doen is de energieinfrastructuur uitschakelen.
0: Ja.
2: Dus ook dat is voor ons een argument om het niet te doen, buiten de geweldige hoeveelheid kosten die het met zich neemt. Vergeet niet dat een kerncentrale kost 20 tot 30 miljard... en de opslag van kernafval in de grond brengt 20 miljard met zich mee. Praat je over 50 miljard voor 1 kerncentrale. Duitsland, onze buren, die hadden het ook in de grond gestopt. Maar die halen het inmiddels uit de bodem weer. Want het gaat bewegen. Die aardoppervlakte die bewegen. Het geeft bepaalde hitte. Er komt water bij. En dat gaat lekken. En dat bleek in Duitsland ook. Het gaat lekken. Het komt in het grondoppervlak, in het grondwater, in de sloten en op de duur bij de mensen en de dieren. Nou, dat willen wij niet. Duitsland haalt het er weer uit tegen 4,5 miljard kosten. En onze regering zegt, na 49 jaar de tijd hebben we gehad voor een oplossing, stop het maar weer in de grond. Nou, wij vinden dat de ideeën voor kerncentrales is een rechtse ideologie. Als je dan weet dat de bevolking slechts 12% van het hele energieverbruik gebruiken. Hè? Dus slechts 12% van het hele energieverbruik.
0: Ja.
2: Terwijl de bedrijfsleven en industrie de overige verbruiken. En dan zegt meneer Jetten, ja, de industrie en het bedrijfsleven wil niet investeren. Die vinden het allemaal te experimenteel. Dus die stoppen er geen euro in. Nou ja, dan pakken we 14,5 miljoen uit het klimaatfonds. Miljard, sorry. 14,5 miljard uit het klimaatfonds. Die een heel andere doelstelling had. Waar we hard aan moeten werken, want we halen die doelen niet. En de overige centjes moeten de burgers maar betalen via de energierekening. Gaat de kleingebruiker betalen voor de grootgebruiker? En dat is natuurlijk een omgedraaide wereld. Bovendien is het te duur, het duurt te lang.
0: Ja.
2: En we hebben nu energie nodig en niet over 15 jaar dat een kerncentrale klaar is.
0: Nee, zo is het ook. Ik hoor het al, een hoop zorgen, maar ook angsten inderdaad hier in Noorden voor de eventuele plannen. Ja, wanneer rijd je morgen naar huis met een goed gevoel?
2: Nou, ik heb sowieso een goed gevoel. Ik ben inmiddels ervaren met dit soort activiteiten.
0: Ja.
2: En nee, ik vind het fantastisch dat we er staan. We treffen een hoop mensen en we maken er ook een feestje van. Het moet ook leuk zijn. Het is ook een leuke dag, want het is prachtig. Ik hou ook van paarden. Ik heb al een paard gereden. En als je al die paarden voorbij ziet komen, schitterend. Van mijn oude politiedienst, KLPD, daar zit een levende haven in. Daar rijden mensen van mee. Die lege eenheden vindt het allemaal mooi.
0: Ja.
2: En gelukkig rijdt de koning niet meer in die gouden koets.
0: Nee.
2: Want het heeft een slavenarbeid verleden. Wat nog steeds niet opgelost is. Daar zou onderzoek naar gebeuren, maar daar hebben we nog niets van gezien. Na al die jaren nog niet. Nee, maar al met al. En je moet alles toch een beetje met humor bekijken. Ik zeg altijd, wie lacht niet, wie de mens beziet. En zo moet je er ook in staan, want anders word je moedeloos.
0: Ja.
2: En dat wil ik niet.
0: Nee, dat is ook niet de bedoeling. Hoe laat ga je die kant op?
2: Ik ga vannacht al rijden. Wij gaan om rond 3 uur heen. Want ik weet uit ervaring, we staan er wel meer op andere activiteiten. Dat je op een bepaald moment de stad niet meer binnenkomt. De routes worden afgezet. En je moet dus zorgen dat je tijd hebt om het neer te zetten. En we gaan om 3 uur daar naartoe. Dan zijn we daar rond 6 uur, hebben we een uur de tijd om op te bouwen. Dan moeten de voertuigen weer weg. Dan worden de rekken geplaatst en alles afgesloten. Dus kunnen er alleen maar lopend komen. Ja.
0: Nou, we gaan het vast allemaal zien.
2: Ja,
0: morgen.
2: Ik ga sowieso foto's sturen naar, naar Westerwolde Actueel.
0: Ja, super.
2: Er komt een verhaal bij en het komt helemaal goed.
0: Nou, ontzettend bedankt voor de informatie.
2: Jullie ook.
0: En heel veel succes.
2: Bedankt. En hartstikke bedankt dat we even dit onder de aandacht mochten brengen. Dank
0: graag gedaan.
3: Dit is Groningen 1. Je luistert naar Groningen 1.

dawn and tie a yellow ribbon round the old oak tree. Ja, het is bijna 11:30 en dus tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Partner en Cayuda Hill.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Vanochtend heeft een woningbrand een huis aan het Kraaienbos in Delfzijl onbewoonbaar gemaakt. De brand brak vanmorgen vroeg uit op een slaapkamer. Ondanks de inspanning van de brandweer raakte de woning zwaar beschadigd. Er raakte niemand gewond, maar voor de bewoners moet tijdelijk andere woonruimte worden gezocht. Op de N366 bij Vledderveen is gistermiddag een aanrijding gebeurd, waarbij een auto en een motor betrokken waren. Bij het ongeval zou de motorrijder gewond zijn geraakt. Hij is in een ambulance behandeld. Het is niet bekend of hij mee moest naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg enige tijd afgesloten. Het is niet bekend waardoor het ongeluk werd veroorzaakt. Vanavond is de A7 afgesloten tussen Winschoten en de Duitse grens. Ook de op- en afritten bij Klein Ulsda en Bad Nieuweschans zijn dicht. De afsluiting geldt van vanavond 10 uur tot morgen vroeg 5 uur. Rijkswaterstaat laat dan onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de A7. De gemeente Oldambt stopt met ingang van volgend jaar met het inzamelen van klein chemisch afval, ook bekend als de chemokar. Deze vrachtauto staat 4 keer per jaar op verschillende standplaatsen in de gemeente waar burgers hun afval kunnen brengen. Maar er wordt volgens de gemeente te weinig gebruik meer van gemaakt. Klein chemisch afval is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten, is schadelijk voor de gezondheid en voor het milieu zijn. Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen. Producten als spaarlampen en oplaadbare batterijen behoren ook tot het KCA. Vanaf volgend jaar kunnen burgers hun klein chemisch afval uitsluitend nog bij het afvalbrengstation inleveren. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Vanmiddag kan er ook wat lichte regen vallen. Het wordt bij een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind 22 graden. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 16. Morgen is er dan ook weer een bewolkt begin. Maar daarna breekt de zon door en wordt het nog 24 graden. Tegen het einde van de middag neemt de kans op een onweersbui toe. Daarna wordt het duidelijk frisser met maximumtemperaturen onder de 20 graden.

Appleby en Don't Worry. En daarvoor worden we Right Said Fred en Jocelyn Brown met Don't Talk, Just Kiss. We gaan het straks hebben over helende stilte, wat vanaf aanstaande woensdag in de kerk van Finsterwolde aanwezig is. We spreken hier met dominee Van der Werf. Hij is al aanwezig, dus dat dus straks. Eerst nog even verder met Teddy Swims en Lose Control.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Aanstaande woensdag vindt het initiatief Helende Stilte plaats in de kerk van Finsterwolde. En we spreken hierover met dominee Gert Wiebe van der Werf van de protestantse gemeente Oost-Groningen. Goedemorgen en welkom in de studio.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, waarom is het in deze tijd zo hard nodig om echt even stil te staan?
2: In alle eeuwen hebben mensen dat vonden ze dat goed om te doen. Maar ik denk ook zeker vandaag. We leven in een wereld waarin we overprikkeld worden, hè, door al het nieuws.
1: Ja.
2: We hebben het verkeerslawaai, maar we hebben ook het in onszelf onrust door voortdurend ook vaak negatief nieuws te horen.
1: Ja.
2: Er zijn zelfs mensen die daarom het nieuws mijden. Ik denk dat stilte daarom een schaars goed geworden is en dat het helend kan werken als mensen de ruimte nemen, de tijd om stil te staan bij. Wie ben ik zelf nu eigenlijk? Hè? Wat is voor mij wezenlijk van belang? Wat raakt me? Wat wil ik?
1: Ja, want gewoon stilzitten, het klinkt zo simpel. Maar eigenlijk is dat het niet, hè?
2: Nee, dat merk ik zelf ook altijd weer. Hè? Je bent altijd maar bezig, je moet wat. En dan stilzitten, alles even uitschakelen.
1: Ja.
2: Kost best weer moeite. Ja.
1: Ja. Dus daar wordt woensdagmorgen om 9:00 starten jullie aandacht aan besteed. Hoe ziet de ochtend of het uurtje eruit?
2: Mensen komen binnen. Er brandt een kaars. Er zijn bloemen. Dan gaan we eerst een oefening doen om tot rust te komen. Om je te ontspannen. Je lichaam langs te lopen. Spieren te ontspannen, aandacht voor je ademhaling. Dat zijn allemaal manieren om stil te worden, om je focus te verleggen.
1: Even uit te schakelen misschien wel.
2: Ja. Ik denk dat dat een grote kunst is bij stilte, meditatie kun je het ook noemen. Je bent altijd met iets bezig wat net gebeurd is, of in het lange verleden, of je bent met straks bezig, wat ga ik doen? En de kunst is juist om in het hier en nu te komen.
1: Hè?
2: En daardoor ook dichter bij jezelf te komen. Dus daar is die oefening dan voor. En dan zijn er verschillende werkvormen daarna. We kunnen of gewoon stil zijn 20 minuten. Of we kunnen naar een bepaalde afbeelding kijken. Die langzaam beschouwen, kijken wat je doet. Of een voorwerp, of een kunstvoorwerp. We gaan ook wel eens even wandelen buiten. Prachtig kerkhof omheen, een beetje parkachtig.
1: Ja.
2: Al wandelend kun je ook dichter bij jezelf komen. Als je heel bewust. Want daar gaat het steeds om je aandacht, hè? Je aandacht focussen, daar gaat het om. Ja.
1: Ja, want er gaan heel veel gedachten altijd door het hoofd heen natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja, waarom is de kerk in Finsterwolde nou de uitgelezen plek om dit te doen?
2: Het is gewoon een hele mooie kerk. Het is een middeleeuwse kerk.
1: Dat sowieso.
2: Een mooie plek om het te doen, dat doet ook altijd wat. Ik woon in Finsterwolde, voor mij is het ook praktisch. Ik ben in een groot gebied werkzaam. Dus die ruimte is heel mooi om te doen. We doen het vanuit de kerk ook. Ik ben werkzaam in de kerk, maar ik bied het bewust aan als niet als christelijke meditatie. Ieder mens moet op een eigen manier daarmee bezig kunnen zijn. Voor de een is stilte in gesprek gaan met God, is bidden. En heeft daar een min of meer duidelijke idee van wie God voor hem of haar is. De ander zegt, ik put uit een brood.

0: om. Geef daar verder niet een bepaalde naam aan. Ieder moet dat op een eigen manier in kunnen vullen, zeg maar. Hè?
1: Ja.
0: Wij bieden alleen die ruimte om die stilte in te gaan. En als je samen bent, dat versterk je ook elkaar. Want alleen is altijd nog een opgave. Hè, om
1: ja, zeker. Ja. Absoluut. Ja, dat is ook zo.
0: En dat hoor ik ook steeds meer. Het helpt als je het samen doet.
1: Ja. Ja.
0: Je praat niet met elkaar, maar achteraf is er wel altijd gelegenheid om met elkaar wat gedachten uit te wisselen erover.
1: Ja. Ja, precies.
0: En dan denk ik koffie en thee. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, en dit valt onder het bredere programma Over de Brug.
0: Ja.
1: Wat is het idee achter dit project?
0: Over de Brug is dus, waardoor de kerken in van onze gemeente, van de Oost-Groningen en van Bellingwolde, Vlachtwedde, Wedde en Blijham, gezamenlijk aangeboden. Het zijn allemaal activiteiten die gericht zijn op ontmoeting, op bezinning, op geloofsverdieping. Dus het is een breed aanbod aan activiteiten. Alle kanten gaat het op.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja, en wat hoop je dan dat mensen na een uurtje, zeg maar, meenemen? Na woensdag.
0: Ja. Nou, sowieso is het begin van de dag is het fijn om het te doen.
1: Ja.
0: Bepaalt ook al een beetje hoe je dag dan verder is, als het kan invloed hebben op je dag. Een rustmoment. Letterlijk stilstaan. Stilte wil niet altijd zeggen dat het prettig is. Hè? Je wordt toch geconfronteerd met negatieve dingen in jezelf. Maar ook dat kan helpen om daarmee bezig te zijn. Om een moment te verwerken. Ja, op zich is stilte, meditatie, heeft eigenlijk nooit een doel. Zo van, je moet het niet doen om iets te bereiken. Het heeft waarde in zichzelf. En dat merk ik ook altijd weer. Mensen toch vaak van, ja, daarna, het is prettig om te doen. Ja,
1: ja, hè? Ja. Ja, want dat is het vaak ook wel. Wij doen iets om iets te bereiken.
0: Ja, dat zit helemaal in onze
1: eigenlijk
0: cultuur. Hè?
1: Ja, ja.
0: Presteren,
1: ja.
0: presteren. Ja, ja. Ja, ja.
1: En dit is nou net niet.
0: Nee, daarom is het ook soms misschien ook zo moeilijk.
1: Ja,
0: omdat
1: ja.
0: Omdat het zo tegen onze cultuur gaat. Ja,
1: ja, wat bijzonder eigenlijk. Is dit iets van de laatste tijd? Of is dit eigenlijk iets, nou ja, wat eigenlijk al altijd er is geweest? Dat het lastig is om niets te doen.
0: Ik denk het altijd zo geweest.
1: Ja, hè?
0: Ja, ja. En nou ja, bij mediteren denken we vaak aan Oosterse meditatie. Hè? Zen, dat is ook enorm.
1: Ja.
0: Daar hebben we de reclame van. Hè? Maar goed, we kennen het Westen natuurlijk ook onze tradities. Hè? Dat is van de kloosters is dat beoefend. Hè? En daar maken we ook gebruik van de verschillende vormen van klooster, tradities, meditatie.
1: Ja.
0: Dus het is al eeuwenlang is daar een zekere traditie in.
1: Ja. Ja.
0: En die ontdekken we ook weer. Dat is ook wel mooi. Ook juist in de protestantse kerk ontdekken we die.
1: Ja, ja. Ja. Ja, volgens mij is het inderdaad een hele goede tijd om hiermee bezig te zijn.
0: Ja.
1: U gaf van tevoren al even aan, misschien is het leuk om te eindigen met een gedicht.
0: Ja. Het sprak mijzelf altijd aan, dat heb ik ook gebruikt bij een meditatie. Het is van Dag Hammarskjöld. Die was vroeger secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En die liet notities en gedichten achter die getuigen van een diep spiritueel inzicht. En dit gedichtje gaat over de weg. Je kunt in je leven allerlei mooie, maar ook nare dingen meemaken. En soms kom je tot de ontdekking, hé, het is toch niet toevallig wat ik allemaal heb meegemaakt. Er zit toch, op een bepaalde manier, ga ik een weg. En het is niet altijd jezelf die weg kiest, maar soms moet je zeggen, kennelijk heb ik een bepaalde bestemming. En Dag Hammarskjöld zegt dan, de weg kiest jou. Op 6 juli 1961 schreef hij dit. Moe en eenzaam. Moe. Het hart doet zeer. Langs de rotsen sijpelt het smeltwater. De vingers zijn stram. De knieën trillen. Nu, juist nu, mag je niet loslaten. Anderen vinden rustplaatsen op een weg in de zon waar ze elkaar ontmoeten. Maar dit is jouw weg. En het is nu, juist nu, dat je niet mag falen. Schrei als je kunt, schrei, maar klaag niet. De weg koos jou. En je moet dankbaar zijn.
1: Prachtig.

Disturbed met een prachtige versie van The Sound of Silence. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Aanstaande woensdag zijn we weer met een gloednieuwe aflevering van Goud. En ja, daarin gaan we het hebben over het evenement Over het leven in Oude Pekela. En Welzijn Westerwolde, die komen ook weer langs. Michiel, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En ja, graag tot woensdag. Dag!

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.

0: Het is nu 12 uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docent ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden. En hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Het aftellen is begonnen. Over 2 weken maakt de Internationale Wielerunie bekend of het WK wielrennen in 2032 naar Groningen en Drenthe komt. De regio staat op scherp, zeker nu een toezegging ligt voor maar liefst 20 miljoen euro uit de gelden van Nijbegun om de organisatie rond te krijgen. Wielerliefhebbers dromen van een topsportfeest op onze wegen, maar het besluit roept ook heftige emoties en weerstand op. Wij spreken op dit moment met Bart Kruisinga. Hij is sportliefhebber. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, Bart, over 2 weken weten we het definitief. Gaat jouw wielerhart op dit moment vooral sneller kloppen van gezonde spanning of overheerst de twijfel?
2: Nou, ik hoop sowieso dat er een WK komt. Want de spin-off voor dorpen en regio zou fantastisch zijn.
1: Ja.
2: Of we het gaan halen. We hebben een hele sterke tegenstander waar nog nooit een WK is geweest. En waar fietsen zeg maar enorm kan worden ontwikkeld. En die mensen hebben daar veel meer inwoners en veel meer geld als Groningen en Drenthe. Dus dat moet ik nog maar eens zien. Maar ja. Als die zou komen, zou het fantastisch zijn. Maar niet met geld doet Nijbegun.
1: Ja, want je bent zelf bestuurslid geweest bij een eerdere poging om het WK naar onze regio te halen. Wat voor impact heeft een evenement van deze omvang op Groningen?
2: Nou ja, dat kun je bijna niet in een half uurtje uitleggen, zeg maar. Maar jullie weten hoe dat de week de beste erin zit.
1: Ja.
2: Daar leeft een organisatie een heel jaar naartoe. Daar leeft heel veel mensen een heel jaar naartoe. Als je die week hebt, dan ben je die hele week ben je daarmee bezig. Want er zijn allerlei evenementen, randevenementen. En dat ga je bij een WK ook krijgen. Maar stel je nou eens voor dat op het Park Emslandermeer de Italiaanse selectie zou zitten. Die zitten daar dan 10 dagen. Dan zou je dus in Vlagwedde een Italiaanse week kunnen maken. Je krijgt daar ook allerlei tifosi, dus supporters die daar op de camping zitten, die in Vlagwedde komen, die gaan daar eten, dingen doen. Dat kan een enorme spin-off zijn voor zo'n dorp. En dan hebben we het nog niet over dat de wedstrijd daar langskomt of zo. En zo moet de hele wereld met al die ploegen, die worden overal in dorpen, plaatsen neergezet. Dus waar iets te organiseren is. Dan kun je daar fietstochten bij organiseren. Scholen kunnen wat gaan doen. Er zal sowieso in de recreatieve wielersportsfeer ook heel veel te doen zijn rondom dat evenement in Groningen en Drenthe. Dus het gaat enorm veel teweeg brengen. Plus het feit dat er zo'n, nou ik denk toch wel 400.000 mensen buiten ons om zullen gaan komen om dit te bekijken. Met campers en van alles en nog wat.
1: Ja,
2: de spin-off is groot, maar of zich daardoor ook zeg maar een nieuw Amerikaans bedrijf in de Eemshaven gaat vestigen, dat moet ik zien.
1: Helemaal duidelijk.
2: Ja. Nijbegun heeft 4 pijlers waar ze op zitten. 1 is de economische ontwikkeling en promotie van de regio om dat iets terug te krijgen. Maar dan zou ik zeggen van dat geld kun je beter in de dorpen neerzetten waar dorpshuizen moeten sluiten, waar evenementen heel moeilijk zijn te organiseren. Want als je de run in Winschoten hebt, bijvoorbeeld, en je moet daar dranghekken in huren, ben je ongeveer 4 euro per dranghek kwijt. Dan heb je ze nog niet gebracht en gehaald.
1: Ja.
2: En moet je kijken hoeveel kilometers of je daarvoor nodig bent. Dus dat, al die kosten, zeg maar, zou ik dan liever in plaatselijke dingen zien dan in die hele grote gebeuren. Ja, en Nijbegun mag er wel geld bij doen, maar niet zoveel.
1: Nou, dat is helemaal duidelijk. Ja, je noemt heel concreet dat dorpshuizen ook moeten sluiten en kleine lokale evenementen verdwijnen door regelgeving en geldgebrek.
2: Ja,
1: wat zegt dit besluit over de prioriteiten dan in onze provincie?
2: Nou ja, kijk naar het hele sportgebeuren in onze provincie. Je krijgt eerst FC Groningen, dan krijg je een heleboel, krijg je niks. Dan krijg je Donar en Lycurgus, dan krijg je nog een hele poos niks. En dan krijg je dus zeg maar de buitenregio's. En als je dan in onze gemeente kijkt, zeg maar, ja, dan hebben de verenigingen het heel erg moeilijk in een droog seizoen bijvoorbeeld om een voetbalveld goed bevochtigd te krijgen, om er iets te noemen.
1: Ja.
2: En dat zijn dus die plaatselijke dingen. Het zit allemaal op bultum bij de grote ringen. En ik snap ook wel, FC Groningen is de promotie voor de provincie. Hè? Maar die zie je elke week zie je die op televisie en wat Groningen genoemd. Dat snap ik allemaal wel. Maar ja, onderaan de streep moet er naar die regio moet er ook voldoende overblijven om dat leefbaar te houden.
1: Ja, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, en waarom is het dan in de sportwereld zo ingewikkeld om een WK te organiseren met een gezonde financiële structuur? Zonder dus te graaien in maatschappelijke potjes.
2: Nou ja, omdat het gigantisch veel kostte. Als je die dranghekken bekijkt, je bent zeg maar tegen die tijd 5 euro per dranghek en je hebt 10 kilometer nodig. Dus dat is 2500 dranghekken per dag.
1: Ja.
2: Dan heb je ze nog niet gehaald of gebracht. Dan hebben we nog niet over allerlei infrastructurele dingen die moeten plaatsvinden. Want je kan je voorstellen, je zit op een bepaald circuit en daar liggen vluchtheuvels of dranghekken of die dingen. Ja, heel erg in de weg. Die moeten even weg. Moeten er even weer in. Al die kosten die erbij komen. Je hebt de UCI is een bond die arm is. Het enige wat ze organiseren is eigenlijk de WK. Maar ze moeten wel het hele jaar ook draaien voor al die wielerevenementen die, zoals de Tour de France en zo, die plaatsvinden. Je moet juryleden hebben, die moeten over de hele wereld wegkomen. En daar hebben ze verder geen budgetten voor. Dus zij halen eigenlijk hun hele jaar bestaan uit dat WK. Of uit de WK's.
1: Ja.
2: Het is niet zo dat je een UEFA hebt met Champions League en elke week televisierechten, dat hebben zij niet. Maar ze moeten er wel zijn. Dus een WK kost, nou ja, je zult maar 3 juryleden uit Australië moeten invliegen. En ergens hier in een hotel hebben zitten. Moet je kijken wat dat nou kost.
1: Ja. Ja, het is een beetje twijfel volgens mij bij jou wel. Want ergens heb je zoiets van, ja, die WK, dat doet heel veel voor de regio. Nijbegun is natuurlijk voor de regio. En eigenlijk zonder wordt het heel erg lastig. Maar toch heb je zoiets van dat Nijbegun, daar moet je gewoon van afblijven.
2: Nou, niet helemaal. Ik bedoel, je zou er best wat dingen in kunnen doen. Maar het moet toch mogelijk zijn om in Nederland financiën los te krijgen om zo'n WK neer te zetten. Het is in Limburg gelukt. Waarom zou dat hier niet kunnen? Dan zal Den Haag iets moeten gaan doen. Maar ja, we zullen morgen horen dat er geen geld is. Nergens voor.
1: Nee, zo gaat dat dan, hè?
2: Op Prinsjesdag. Dus dit is een verhaal. Als zeg maar het uiteindelijk is gelukt, dan zul je zien dat de minister-president wel op de tribune zit.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja.
2: En kijk maar naar de hele sportstructuur in Nederland. Als de atleten die zeg maar. Dan heb ik het niet over die dure profvoetballers, maar. De atleten zoals mensen die zwemmen, die aan waterpolo doen. Moet je kijken wat die zelf moeten gaan investeren om op een Olympische Speler te komen. Maar als ze goud winnen, dan staat de hele politiek vooraan om ze een handje te schudden en op de foto te komen.
1: Ja.
2: Maar de politiek, dat zijn ook weer wij. Dus wat hebben wij als bevolking met elkaar ervoor over, zeg maar, om dit soort dingen neer te zetten?
1: Ja. En stel nou dat we over 2 weken horen dat het WK inderdaad naar Groningen en Drenthe gaat. Ja, wat moet er dan tussen nu en 2032 gebeuren?
2: Ja, je gaat al bezig met startplaatsen, finishplaatsen. Je gaat bezig met infrastructuur in beeld brengen. Je gaat al kijken van wat moet je vrijwilligersplan worden. En niet alleen voor de wielerwedstrijd, maar voor al die mensen die ook naar het evenement komen. Je gaat kijken van hoe doe je dat met voorzieningen, zoals toiletten, met dranghekken. Dat kun je niet bedenken. Dus ze hebben de tijd hard nodig om dat te organiseren.
1: Ja.
2: He, want ik denk toch vlot dat je al tussen de 500 en 800 vrijwilligers nodig bent een week lang.
1: Ja, dat is nogal wat.
2: Ja, en dat zijn dus 800 plekken, hè? Dat kunnen wel 3000 mensen zijn om die in te vullen.
1: Ja.
2: Je hebt een plan nodig om juryleden te vervoeren van A naar B. Maar die hebben geen auto hier. Je hebt een plan nodig om ze van Schiphol te halen. En hopelijk komen ze allemaal op Eelde aan. Want dan heeft Eelde er ook nog wat aan met elkaar. Dus er zijn zoveel dingen die moeten worden georganiseerd. Dan ga je dus zeg maar naar de plaatselijke belangenverenigingen toe. Daar heb je apart al een tak van nodig om te kijken van, god, wat kunnen we elkaar verstevigen om het ook zeg maar regionaal te laten landen. Ja. Nou, dat kun je niet voorstellen wat daar op loskomt.
1: Een enorme organisatie, hoor ik al wel.
2: Los van de veiligheidsaspecten, als je een wielerwedstrijd hebt, dat je dus geen verkeer hebt. Hoe zit het dan met verkeerscirculatieplannen? Ja. Ambulances moeten er wel door kunnen. Hoe zit het met vrachtwagens die dag daar net even niet kunnen leveren? Dus je hebt zoveel haken en ogen eraan zitten. En ja, daar heeft een organisatie wel heel veel werk aan.
1: Ga je er ook bij zijn?
2: Nou ja, ik weet het niet. Het lijkt me hartstikke leuk om ergens iets te gaan doen.
1: Ja.
2: Maar ja, ik heb mijn eerste maand AOW af. Dus ik wil ook een beetje van mijn pensioen vernietigen natuurlijk.
1: Dat is ook belangrijk.
2: Maar ik heb wat tijd, ja.
1: Ja, nou, kijk, dat is hartstikke goed om te horen. Ja, en die 20 miljoen, hè. Als je die morgen zou mogen herbestemmen binnen het Nijbegunbudget, waar moet het dan direct naartoe?
2: Nou, ik heb wel een Giro-nummer.
1: Nou, dan weten we dat ook weer.
2: Nee, je zult echt... ja, ik weet überhaupt niet hoe of Nijbegun, zeg maar, verankerd is in de regio. Maar je zou... ik had net een gesprek met een jongen die ik tegenkwam. Ik ben op de racefiets onderweg. En die zei van, stel nou eens dat je een gebied zou kunnen aanwijzen als pilot. En zou kunnen zeggen van, dat maken wij regeldrukvrij. En vul het maar in. Want het is toch te gek voor woorden dat voor die verstevigingsoperatie 70% van het geld naar allerlei commissies en controles gaat. En 30% naar de versteviging zelf.
1: Ja.
2: Haal die regeldruk er nou af. En zeg van, we gaan een pilot doen. En daar gaan we geld voor investeren. En we gaan regeldrukvrij gaan wij... die aanpak gaan we doen om dat te verstevigen en te herstellen.
1: Ja.
2: Zet dat geld daarvoor in en dat dan sneller gaat gebeuren, zodat de mensen het direct wat aan hebben. Daar zou ik het voor inzetten.
1: Ontzettend bedankt voor de toelichting. En
2: okay.
1: We gaan het allemaal horen. Dankjewel.
2: Ja. Hey, veel succes.
0: Hoi. Koningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Vanochtend heeft een woningbrand een huis aan het Kraaienbos in Delfzijl onbewoonbaar gemaakt. De brand brak vanmorgen vroeg uit op een slaapkamer. Ondanks de inspanning van de brandweer raakte de woning zwaar beschadigd. Er raakte niemand gewond, maar voor de bewoners moet tijdelijk andere woonruimte worden gezocht. Op de N366 bij Vledderveen is gistermiddag een aanrijding gebeurd, waarbij een auto en een motor betrokken waren. Bij het ongeval zou de motorrijder gewond zijn geraakt. Hij is in een ambulance behandeld. Het is niet bekend of hij mee moest naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg enige tijd afgesloten. Het is niet bekend waardoor het ongeluk werd veroorzaakt. Vanavond is de A7 afgesloten tussen Winschoten en de Duitse grens. Ook de op- en afritten bij Klein Ulsda en Bad Nieuweschans zijn dicht. De afsluiting geldt van vanavond 10 uur tot morgen vroeg 5 uur. Rijkswaterstaat laat dan onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de A7. De gemeente Oldambt stopt met ingang van volgend jaar met het inzamelen van klein chemisch afval, ook bekend als de chemokar. Deze vrachtauto staat 4 keer per jaar op verschillende standplaatsen in de gemeente waar burgers hun afval kunnen brengen. Maar er wordt volgens de gemeente te weinig gebruik meer van gemaakt. Klein chemisch afval is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten, is schadelijk voor de gezondheid en voor het milieu zijn. Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen. Producten als spaarlampen en oplaadbare batterijen behoren ook tot het KCA. Vanaf volgend jaar kunnen burgers hun klein chemisch afval uitsluitend nog bij het afvalbrengstation inleveren. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Vanmiddag kan er ook wat lichte regen vallen. Het wordt bij een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind 22 graden. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 16. Morgen is het dan ook weer een bewolkt begin. Maar daarna breekt de zon door en wordt het nog 24 graden. Tegen het einde van de middag neemt de kans op een onweersbui toe. Daarna wordt het duidelijk frisser met maximumtemperaturen onder de 20 graden.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Morgen is het Prinsjesdag en vlak langs de route van de Koninklijke Stoet staat een protestvak met lege olievaten en spandoeken met een duidelijke boodschap. Groningen is geen afvalput. En bij ons in de studio zit Tjeerd Palstra, voorzitter van het Verenigd Front Kernafval tussen aanhalingstekens Gezond Groningen. Tjeerd, goedemorgen en welkom in de studio.
2: Goedemorgen Linda en de luisteraars uiteraard. En hartelijk dank dat wij hier vandaag mogen zijn. Steun van Groningen 1 kunnen we altijd gebruiken en krijgen we ook altijd.
1: Ja, nou, heel graag hoor. Waarom moesten jullie morgen op Prinsjesdag in Den Haag zijn?
2: Nou, wij moeten niks, maar wij vechten 2,5 jaar inmiddels tegen de plannen van het kabinet, tegen de komst van kerncentrales, 1A2 in de Eemshaven, en het kernafval wat men wil dumpen in de zoutkoepels in de 4 provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Friesland. Daarbij staan op de routekaart van het ministerie van INW een aantal plaatsen in Groningen genoemd als locatie voor de opslag van die kernafval in de zoutkoepels. Nou, daar verzetten wij ons al 2,5 jaar tegen. We zijn inmiddels gegroeid. We hebben 22.000 sympathisanten. Vele duizenden handtekeningen. De eerste plaats hebben we Beckerman toen ondersteund in 2025 met 10.000 handtekeningen voor de motie die zij ingedienen tegen de kerncentrale. Maar ja, alles begint weer opnieuw. We zijn ook de enigste organisatie vanuit het noorden die is opgenomen in het OVL. Orgaan voor fysieke leefomgeving, eindparticipatie, eindberging, radioactief afval. Daar doen we ook ons best om tegenargumenten te geven tegen het plannen van INW en het kabinet. En morgen dan is de hele Kamer aanwezig bij Prinsjesdag. Die wandelen allemaal langs met keurige hoedjes en kleding.
1: Ja.
2: En toen hebben wij gedacht, nou ja, de koning is het hoofd van de regering. Hopelijk niet zoveel invloed, dat is soms wel anders. Maar ja, laten we daar gaan staan en duidelijke boodschap geven voor Groningen, maar niet alleen Groningen, ook vanuit Terneuzen, want dat is de tweede kandidaat voor de kerncentrale. En laten we een duidelijke boodschap brengen in dat vak, niet met een hoop geschreeuw of gegil of gekke dingen, maar een fatsoenlijke boodschap die vermeld staat op 4 grote doeken, Met bijval van kernafvalvaten, zodat de koning langs de route dat heel goed kan zien, maar ook de lokale pers die er is, ook degene die ons bezoekt. Dus we hebben een keurige boodschap. Dus in deze nacht gaan we opbouwen, want 's morgens kom je er niet meer in.
1: Nee, dat geloof ik.
2: En we zullen zien wat het brengt. Maar in ieder geval alle Kamerleden die voorbij wandelen en de koning, die gaat de boodschap nog een keer zien. Voor het eind van het jaar neemt de staatssecretaris Johannes de Bat een beslissing over de locatiekeuze voor die kernafcentrale. Dat wordt of Eemshaven of Terneuzen. Ja. En wij laten nog even een paar maanden onze tanden zien van nee, genoeg is genoeg. Ja. En 15 november hebben we een hele grote demonstratie in voorbereiding in Groningenstad op de Grote Markt. Met muziek, een DJ, klimaatkoren komen zingen, sprekers. Dus we gaan nog even hard tegenaan om te laten horen dat wij het niet meer accepteren.
1: Juist. Ja, je geeft aan van morgen komt alles langs en iedereen ziet de boodschap. Wat voor gevoel moeten zij krijgen van deze boodschap?
2: Nou, nog een keer een duidelijke boodschap. Kijk, je kunt heel veel petities brengen. Je kunt er naartoe. Ik kom ook regelmatig in Den Haag. Ik praat met de ministeries. Maar gewoon een keer vanuit het publiek nog een keer een goede boodschap geven. Dat leek ons een hele goede zaak. En zeker als de koning voorbij komt, ligt dat ook nog wat gevoeliger. Dus laat de Kamerleden het maar zien dat wat Groningen betreft het hier niet gaat komen.
1: Ja, en je stelde de gemeente...

0: wel zichtbaar zijn, ook voor de mensen in de koets. En dan doen we het heel netjes. Dan zijn we met twee personen, één uit Terneuzen, een statenlid uit Terneuzen die komt, en ik uit het noorden. Nou, dus u mag kiezen. Nou, toen heeft u natuurlijk, en dat hoopten wij ook, heeft u gekozen voor de borden in het vak en twee mensen aanwezig. Ja, dat maakt ons niet uit, want kijk, je kunt er 100 mensen inzetten, maar daar komt de boodschap niet over.
1: Nee, dat
0: en nu
1: is zeker waar.
0: Nu ziet men grote bouwhekken met grote doeken erop met een tekst.
1: Ja.
0: Ja, en dat leest men beter. We krijgen al bezoek van de RTV Rotterdam Den Haag. Dus je krijgt daar heel veel meer publiciteit mee dan schreeuwende mensen.
1: Was het wel een verrassing?
0: Nee, het was voor mij geen verrassing. Okay. Want ik heb contact opgenomen, ben naar Den Haag geweest. Ik heb met het veiligheidsteam van de politie gesproken. Ben zelf ook afkomstig vanuit politieveld, dus dat praat wat makkelijker.
1: Ja.
0: En ik kreeg wel medewerking, dus dat is heel fijn.
1: Kijk,
0: we hebben ze de keuze gegeven, want demonstratie is een vrij recht, dus je mag ook met honderden mensen komen.
1: Ja.
0: Maar je moet ook enigszins begrip hebben voor de mensen die daar staan. Het is voor sommige mensen een feestje.
1: Ja.
0: Die daar langs de kant staan. Alhoewel mensen ook ons zeggen van ja, ik sta hier meer voor de paarden en de uniformen dan voor de koning. De opmars naar de Prinsjesdag is steeds minder qua bezetting van mensen. Dat vond de koning niet zo leuk. En die heeft toen maar tribunes laten plaatsen en scholieren verplicht met een opdracht van school, bijvoorbeeld de mbo-school voor uniforme diensten, om daar zitting te nemen, zodat die lege vakken tijdens de route zijn opgevuld. En hebben die jongens een stageopdracht van welke lege eenheden, welke uniformen en rangen zie je voorbij komen. Maar dan vult het nog een beetje op. Dus dat is ook dalende.
1: Ja.
0: En dat vinden ze niet zo leuk.
1: Nee, dat is natuurlijk helemaal niet fijn. Jullie tellen inmiddels ruim 22.000 leden, gaf je al aan.
0: Ja.
1: Merk je dat er best wel zorgen zijn, dat er angst is?
0: Er is heel veel zorg.
1: Ja.
0: Ja, er is heel veel zorg. Kijk, in Groningen staan we met het ene been nog in het ene probleem. We merken allemaal, de laatste weken hebben we 3 aardbevingen weer meegemaakt.
1: Ja.
0: Dat is nog lang niet over. Huizen die verstevigd zijn en hersteld zijn, die krijgen weer scheuren. We zitten nog volop in dat probleem. Dat is nog lang niet uitgewerkt. De regering heeft in die 40 jaar voor 469 miljoen euro... miljard euro verdiend aan de gasvelden hier.
1: Ja.
0: Ja. En wij zitten met een heleboel ellende, met mensen die bij de GGZ lopen voor hun traumas te verwerken. En vervolgens klopt men weer aan van nou ja, we kunnen wel 1-2 kerncentrales in de Eemshaven zetten die dicht bij het aardbevingsgebied ligt. Nou, ik kan kinderen op school uitleggen dat je een kerncentrale niet in een onstabiele grond moet zetten.
1: Nee.
0: Dus allemaal niet veilig, maar het is ook te duur. En waar moeten wij in Groningen in godsnaam 10.000 werknemers vandaan halen die ook nog gespecialiseerd zijn voor de bouw van een kerncentrale, die ook nog ergens onderdak moeten hebben, terwijl de regering ook nog besluit van luister eens, we gaan de wegen en de bruggen in Groningen niet onderhouden, want er is geen geld voor. Moet je kijken wat een vrachtverkeer en ellende dat voor ons meebrengt als dat zou gebeuren. Daarnaast is het heel belangrijk te weten dat de Eemshaven is een aanvoerhaven voor oorlogsmateriaal. Wapens, munitie, oorlogsonderdelen, die worden daar opgeslagen. Dus buiten het risicofactor dat je dus een kerncentrale inzet, ben je ook nog eens een keer een risicodoel voor het wapentuig wat je plaatst. En in deze tijd, dat de wereld in brand staat.
1: Ja.
0: En dat men geen rekening meer houdt met de oorlogsrechten die bepaald zijn. Daar heeft men lak aan, dat zien we elke dag in Oekraïne en in andere landen. Ben je een extra risicofactor. Want het eerste wat ze willen doen is de energieinfrastructuur uitschakelen.
1: Ja.
0: Dus ook dat is voor ons een argument om het niet te doen, buiten de geweldige hoeveelheid kosten die het met zich neemt. Vergeet niet dat een kerncentrale kost 20 tot 30 miljard. En de opslag van kernafval in de grond brengt 20 miljard met zich mee. Praat je over 50 miljard voor 1 kerncentrale. Duitsland, onze buren, die hadden het ook in de grond gestopt. Maar die halen het inmiddels uit de bodem weer. Want het gaat bewegen. Die aardoppervlakte die bewegen. Het geeft bepaalde hitte. Er komt water bij. En dat gaat lekken, en dat bleek in Duitsland ook, het gaat lekken, het komt in het grondoppervlak, in het grondwater, in de sloten en op de duur bij de mensen en de dieren. Nou, dat willen wij niet. Duitsland haalt het er weer uit tegen 4,5 miljard kosten. En onze regering zegt, na 49 jaar de tijd hebben we gehad voor een oplossing.

0: oplossing, stop het maar weer in de grond. Nou, wij vinden dat de ideeën voor kerncentrales is een rechtse ideologie. Als je dan weet dat de bevolking slechts 12% van het hele energieverbruik gebruiken. Hè? Dus slechts 12% van het hele energieverbruik.
1: Ja.
0: Terwijl de bedrijfsleven en industrie de overige verbruiken. En dan zegt meneer Jetten, ja, de industrie en het bedrijfsleven wil niet investeren. Die vinden het allemaal te experimenteel. Dus die stoppen er geen euro in. Nou ja, dan pakken we 14,5 miljoen uit het klimaatfonds. Miljard, sorry. 14,5 miljard uit het klimaatfonds. Die een heel andere doelstelling had. Waar we hard aan moeten werken, want we halen die doelen niet. En de overige centjes moeten de burgers maar betalen via de energierekening. Gaat de kleingebruiker betalen voor de grootgebruiker? En dat is natuurlijk een omgedraaide wereld. Bovendien is het te duur, het duurt te lang.
1: Ja.
0: En we hebben nu energie nodig en niet over 15 jaar dat een kerncentrale klaar is.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 1 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeneeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 2:00.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
6: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Vanochtend heeft een woningbrand een huis aan het Kraaienbos in Delfzijl onbewoonbaar gemaakt. De brand brak vanmorgen vroeg uit op een slaapkamer. Ondanks de inspanning van de brandweer raakte de woning zwaar beschadigd. Er raakte niemand gewond, maar voor de bewoners moet tijdelijk andere woonruimte worden gezocht. Op de N366 bij Vledderveen is gistermiddag een aanrijding gebeurd, waarbij een auto en een motor betrokken waren. Bij het ongeval zou de motorrijder gewond zijn geraakt. Hij is in een ambulance behandeld. Het is niet bekend of hij mee moest naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg enige tijd afgesloten. Het is niet bekend waardoor het ongeluk werd veroorzaakt. Vanavond is de A7 afgesloten tussen Winschoten en de Duitse grens. Ook de op- en afritten bij Klein Ulsda en Bad Nieuweschans zijn dicht. De afsluiting geldt van vanavond 10 uur tot morgen vroeg 5 uur. Rijkswaterstaat laat dan onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de A7. De gemeente Oldambt stopt met ingang van volgend jaar met het inzamelen van klein chemisch afval, ook bekend als de chemokar. Deze vrachtauto staat 4 keer per jaar op verschillende standplaatsen in de gemeente waar burgers hun afval kunnen brengen. Maar er wordt volgens de gemeente te weinig gebruik meer van gemaakt. Klein chemisch afval is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten, is schadelijk voor de gezondheid en voor het milieu zijn. Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen. Producten als spaarlampen en oplaadbare batterijen behoren ook tot het KCA. Vanaf volgend jaar kunnen burgers hun klein chemisch afval uitsluitend nog bij het afvalbrengstation inleveren. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Vanmiddag kan er ook wat lichte regen vallen. Het wordt bij een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind 22 graden. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 16. Morgen is het dan ook weer een bewolkt begin. Maar daarna breekt de zon door en wordt het nog 24 graden. Tegen het einde van de middag neemt de kans op een onweersbui toe. Daarna wordt het duidelijk frisser met maximumtemperaturen onder de 20 graden.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeneeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 3:00. Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie bovengemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Vanochtend heeft een woningbrand een huis aan het Kraaienbos in Delfzijl onbewoonbaar gemaakt. De brand brak vanmorgen vroeg uit op een slaapkamer. Ondanks de inspanning van de brandweer raakte de woning zwaar beschadigd. Er raakte niemand gewond, maar voor de bewoners moet tijdelijk andere woonruimte worden gezocht. Op de N366 bij Vledderveen is gistermiddag een aanrijding gebeurd, waarbij een auto en een motor betrokken waren. Bij het ongeval zou de motorrijder gewond zijn geraakt. Hij is in een ambulance behandeld. Het is niet bekend of hij mee moest naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg enige tijd afgesloten. Het is niet bekend waardoor het ongeluk werd veroorzaakt. Vanavond is de A7 afgesloten tussen Winschoten en de Duitse grens. Ook de op- en afritten bij Klein Ulsda en Bad Nieuweschans zijn dicht. De afsluiting geldt van vanavond 10 uur tot morgen vroeg 5 uur. Rijkswaterstaat laat dan onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de A7. De gemeente Oldambt stopt met ingang van volgend jaar chemisch afval, ook bekend als de chemokar. Deze vrachtauto staat 4 keer per jaar op verschillende standplaatsen in de gemeente waar burgers hun afval kunnen brengen. Maar er wordt volgens de gemeente te weinig gebruik meer van gemaakt. Klein chemisch afval is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten, is schadelijk voor de gezondheid en voor het milieu zijn. Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen. Producten als spaarlampen en oplaadbare batterijen behoren ook tot het KCA. Vanaf volgend jaar kunnen burgers hun klein chemisch afval uitsluitend nog bij het afvalbrengstation inleveren. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Vanmiddag kan er ook wat lichte regen vallen. Het wordt bij een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind 22 graden. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 16. Morgen is er dan ook weer een bewolkt begin. Maar daarna breekt de zon door en wordt het nog 24 graden. Tegen het einde van de middag neemt de kans op een onweersbui toe. Daarna wordt het duidelijk frisser met maximumtemperaturen onder de 20 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Vanochtend heeft een woningbrand een huis aan het Kraaienbos in Delfzijl onbewoonbaar gemaakt. De brand brak vanmorgen vroeg uit op een slaapkamer. Ondanks de inspanning van de brandweer raakte de woning zwaar beschadigd. Er raakte niemand gewond, maar voor de bewoners moet tijdelijk andere woonruimte worden gezocht. Op de N366 bij Vledderveen is gistermiddag een aanrijding gebeurd, waarbij een auto en een motor betrokken waren. Bij het ongeval zou de motorrijder gewond zijn geraakt. Hij is in een ambulance behandeld. Het is niet bekend of hij mee moest naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg enige tijd afgesloten. Het is niet bekend waardoor het ongeluk werd veroorzaakt. Vanavond is de A7 afgesloten tussen Winschoten en de Duitse grens. Ook de op- en afritten bij Klein Ulsda en Bad Nieuweschans zijn dicht. De afsluiting geldt van vanavond 10 uur tot morgen vroeg 5 uur. Rijkswaterstaat laat dan onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de A7. De gemeente Oldambt stopt met ingang van volgend jaar met het inzamelen van klein chemisch afval, ook bekend als de chemokar. Deze vrachtauto staat 4 keer per jaar op verschillende standplaatsen in de gemeente waar burgers hun afval kunnen brengen. Maar er wordt volgens de gemeente te weinig gebruik meer van gemaakt. Klein chemisch afval is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten, is schadelijk voor de gezondheid en voor het milieu zijn. Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen. Producten als spaarlampen en oplaadbare batterijen behoren ook tot het KCA. Vanaf volgend jaar kunnen burgers hun klein chemisch afval uitsluitend nog bij het afvalbrengstation inleveren. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Vanmiddag kan er ook wat lichte regen vallen. Het wordt bij een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind 22 graden. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 16. Morgen is het dan ook weer een bewolkt begin. Maar daarna breekt de zon door en wordt het nog 24 graden. Tegen het einde van de middag neemt de kans op een onweersbui toe. Daarna wordt het duidelijk frisser met maximumtemperaturen onder de 20 graden.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 5 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het Hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Vanochtend heeft een woningbrand een huis aan het Kraaienbos in Delfzijl onbewoonbaar gemaakt. De brand brak vanmorgen vroeg uit op een slaapkamer. Ondanks de inspanning van de brandweer raakte de woning zwaar beschadigd. Er raakte niemand gewond, maar voor de bewoners moet tijdelijk andere woonruimte worden gezocht. Op de N366 bij Vledderveen is gistermiddag een aanrijding gebeurd, waarbij een auto en een motor betrokken waren. Bij het ongeval zou de motorrijder gewond zijn geraakt. Hij is in een ambulance behandeld. Het is niet bekend of hij mee moest naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg enige tijd afgesloten. Het is niet bekend waardoor het ongeluk werd veroorzaakt. Vanavond is de A7 afgesloten tussen Winschoten en de Duitse grens. Ook de op- en afritten bij Klein Ulsda en Bad Nieuweschans zijn dicht. De afsluiting geldt van vanavond 10 uur tot morgen vroeg 5 uur. Rijkswaterstaat laat dan onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de A7. De gemeente Oldambt stopt met ingang van volgend jaar met het inzamelen van klein chemisch afval, ook bekend als de chemokar. Deze vrachtauto staat 4 keer per jaar op verschillende standplaatsen in de gemeente waar burgers hun afval kunnen brengen. Maar er wordt volgens de gemeente te weinig gebruik meer van gemaakt. Klein chemisch afval is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten, is schadelijk voor de gezondheid en voor het milieu zijn. Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen. Producten als spaarlampen en oplaadbare batterijen behoren ook tot het KCA. Vanaf volgend jaar kunnen burgers hun klein chemisch afval uitsluitend nog bij het afvalbrengstation inleveren. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Vanmiddag kan er ook wat lichte regen vallen. Het wordt bij een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind 22 graden. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 16. Morgen is het dan ook weer een bewolkt begin. Maar daarna breekt de zon door en wordt het nog 24 graden. Tegen het einde van de middag neemt de kans op een onweersbui toe. Daarna wordt het duidelijk frisser met maximumtemperaturen onder de 20 graden.

0: Het is nu 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

vid att Murrays är min hår. Van de vuur valk al waar. Wie gewoon van nacht hoe de staat. Nooit rijeltjes op de grote maat. Kluis ga ik beentjes kiepen.

0: Het is nu 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De 3 inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. 1 drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met de Oekraïne.
1: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
0: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn 3 drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wiel prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er 2 optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nooit meer alleen.
1: Blik op sport. Blik op sport.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Blik op Sport van maandag 14 september van het jaar 2026. Tot de klok van 9 uur brengen we in ieder geval de sport uit de regio Oldambt, Westerwolde en Pekela. En dat betekent dat wij straks na de volgende plaat in ieder geval beginnen met voetbal. Zaalvoetbal is de competitie ook al gestart. Volleybal hebben we. Nou, tafeltennis, korfbal. Nou, we gaan zo maar door. En we blikken ook nog even terug op de run van Winschoten van afgelopen zaterdag. De 50ste editie. Dan krijgt u van mij nog wat uitslagen om het een beetje compleet te maken wat allemaal het podium was. Muziek hebben we ook. Onder andere begonnen wij nu met Henk Wijngaard en Rosie. En de volgende, en dan moet ik even kijken of alles dan zo moet werken als het werken moet. Want ik heb zo'n vermoeden. Oh ja, nou weet ik het wel, ja. Moest daar een beetje inkomen. Ik had het verkeerde knopje even ingedrukt, maar het kan gebeuren. De volgende die wij proberen te gaan draaien is deze van een plaat die vorig jaar in het Frans werd gezongen door Mireille Mathieu. Dit is New York, New York.

0: Je hoorde Mireille Mathieu hier bij Groningen 1, Blik op Sport en New York, New York. En dat brengt ons op, dan moet ik even qua tijd eens even goed kijken, na 10 minuten over de klok van 7 gaan beginnen met de uitslagen van de gespeelde wedstrijden van de afgelopen week. Overigens moesten nog even 2 bekerwedstrijdjes spelen, onder andere JVV, die speelde nog vorige week dinsdag nog in de beker tegen de Treffer. Nou, de Treffer was al zeker van de volgende ronde. En de Treffer won de wedstrijd ook in tweede Exlo. Won met 3-1 van JVV. In een andere pool, dan gaan we naar groep 3, pool 13 toe. Daar speelde Farmsum nog tegen Engelbert. Dat werd 1-1. Maar daar was de Italian Boys ook al zeker van de volgende ronde. En dan kan het tenminste langzamerhand nu geloot worden voor de eerste knock-out ronde. Nou, wat in elk geval niet meer knock-out gaat. Nu gaat het om de punten. En dan kijken we wie aan het einde lacht, huilt of tevreden is. Het is maar net hoe je het allemaal bekijkt. Want vanaf afgelopen weekend, zaterdag en zondag, werd voor het eerst weer om de punten gestreden in de competitie. En dan beginnen we in de 4e klasse F van het zaterdag voetbal. En ik moet wel zeggen, dat was een toch een redelijk goed scorende weekend. Want als je dan goed bij elkaar optelt, de eerste 2 wedstrijden vallen al 14 doelpunten. CEC tegen Vaco, dat werd 4-4. En ons werden Boys en Angesloot, daar kwam ook geen winnaar uit, 3-3. Promovendus VV Pekela ging op bezoek bij CSVC en verloren met 4-1. SJS tegen Borger 1-3. En Bato, dat afgelopen woensdag al speelde in verband ook met de run, die werd op woensdag 9 september gespeeld tegen Fit Boys. Dat werd ook een doelpuntrijke wedstrijd. 4-6. En dat betekent dat we nu 3 koplopers hebben. Dat zijn CSVC, Fit Boys en Borger. Bato en Pekelaar vinden we terug op de plaatsen 10 en 12 na 1 speelronde. De volgende speelronde, komende weekend op 19 september, is dat dan speelt Bato de uitwedstrijd tegen Angerslo. En VV Pekela speelt dan thuis tegen CEC. Gaan we naar de 5e klasse F. Nieuwolda tegen SV Mussel 1-9. Meeden tegen Siddeburen 3-1. SGV ZNC 3-3. WO, nieuwkomer in elk geval in deze klasse, tegen Westerlee 2-1. VVS tegen Scheemda, meteen de derby in deze 5e klasse, maar dat zal niet de laatste zijn, werd 0-5. En BNC, ook een van de nieuwkomers, die speelde tegen Meedhuizen en won met 4-0. Dan kijken we naar de stand van zaken. Dan zien we in elk geval op basis van het doelsaldo Mussel op 1. Gevolgd door de plaatsen 2 en 3 Scheemda en BNC. De andere ploegen Westerlee op plaats 9. En VVS en Nieuwolda op de plekken 12 en 13. Komende weekend speelt Scheemda thuis tegen Meeden. Dan hebben we Westerlee tegen Nieuwolda. VVS gaat naar Zuidbroek toe tegen ZNC. En BNC speelt dan tegen Siddeburen. Dan gaan we naar de zondag toe. Beginnen we in de eerste klasse H. En dat is eigenlijk een gecombineerde klasse met de zaterdag- en zondagploegen. Dus WVV is een zondagploeg, maar speelt veel tegen zaterdagploegen. In de eerste was buitenpost. En dat betekent dat WVV op zaterdagmiddag moest gaan spelen. En won deze wedstrijd met 2-3. Broekster Boys tegen Heerenveense Boys werd afgelast. Achilles 1894 tegen Velocitas 1897 1-1. Blauw-wit 34, PKC 83, 3-1. HZVV tegen VKW, ook 3-1. Workum en Surhuis Tivien werd niet gescoord. En Biekwik won van Drachtster Boys met 6-1. Dat betekent dat zij op basis van doelsaldo koploper zijn en WVV daar op plaats 4 staat. Komende zaterdag om 6 uur hier aan de Stikkelaan in Winschoten, WVV tegen HZVV. Dan gaan we eens kijken in de derde klasse E. Titan tegen Groningen Boys 3-0. Een Westerwoldse derby in deze derde klasse E. Veleveen tegen Sellingen. Dan werd gewonnen door de nieuwkomer Veleveen met 4-2. Trapel 96 versloeg Musselkanaal met 2-0. Gieten SVZ 0-0. Nieuwbuinen versloeg MOVV met 4-0. Stadskanaal Noordster 4-1. En HOVC tegen Heiligelee 2-4. Dat brengt ons dat Nieuwbuinen koploper is. Op basis van het doelsaldo Heiligelee vinden we terug op plaats 4. Veleveen op plaats 5. Sellingen op plaats 10. Terapel ook niet te vergeten, plaats 6. De Sellingen dus op plaats 10. En MOVV is hekkensluiter. Dan het programma voor komend weekend. Dan hebben we Groningen Boys tegen Terapel 96. Heiligelee tegen de Titan. MOVV tegen Stadskanaal. Musselkanaal tegen Veleveen. Sellingen tegen Gieten. En dan gaan we nu verder met de vierde klasse. De vierde klasse B, Westerwolde, verloor de eerste thuiswedstrijd tegen Buinen in een doelpuntrijke wedstrijdje 4 tegen 5. Dan hebben we Groen-Geel tegen Drieborg. Dat werd 6 tegen 2. FVV Gasselt en Nijveen 0-4. Zevenhuizen Muntendam 1-0. Farmsum ASVB 1-3. DWZ SPW 1-4. Betekent dat Groen-Geel op basis van het doelsaldo aankoop gaat. Vinden we Westerwolde terug op plaats 7 met 0 punten uit 1 wedstrijd. En Drieborg vinden we terug op plaats 11. Nou, mocht je meer weten over de wedstrijd, onder andere van Westerwolde tegen Buinen, en ook de wedstrijd tussen Veleveen en Sellingen, kijk dan vooral bij ons op de site Groningen1.nl onder de categorie sport. Daar vind je dus een uitgebreide verslag van deze beide wedstrijden. Dan hebben we nog één klasse te gaan. Dat is de vijfde klasse B. Alteveer tegen Wedde 1 tegen 3. Gieterveen Bareveld werd afgelast omdat er bij Bareveld wegens omstandigheden werden alle wedstrijden van Bareveld afgelast. GKC tegen Woltersum 5-0. Eekst tegen Pekel de Boys 5-1. Ook Bellingwolde wist niet te winnen van Italian Boys 1-5. En Engelbert tegen JVV gelijkspel. GKC en Eekst, alleen GKC op kopbasis van doelsaldo. Maar ja, samen met Eekst en Italian Boys erachter. Werden vinden we terug op plaats 4. JVV met het ene puntje op plaats 6. En voor andere ploegen Bellingwolde en Pekel de Boys vinden we terug op plaats 11 en plaats 12. Maar dat zegt nog niet zo heel veel na één ronde. Gaan we naar het programma voor komende weekend. Dan vinden we JVV tegen GKC. Wedde speelt dan thuis tegen Gieterveen. Woltersum tegen Bellingwolde. En dan heb ik ook nog Pekel de Boys. Die speelt dan thuis tegen Ieder de Punt.
1: Dit is Groningen 1.

0: naar van bier.
1: Nee, dat vind ik maar niks.
0: Ik hoor naar van visite.
1: Deuren blijven niet dicht.
0: Ik hoor van mijn muziek.
1: Nee, dat is nou mijn ding.
0: Maar ik hoor naar van gitaar.
1: En ik hoor naar van zing.
0: Maar er is één ding waar ik even hoor.
1: Daar komt ie.
0: Waar men zegt,
1: allemaal.
0: Hij is het helemaal.

Je hoorde Harry van Boven en Martin Blok, oftewel Sprookwater. En dit was Mien Boot. Wie gewoon directeur door het bekervoetbal van de vrouwen. En dat doen wij met nog een wedstrijdje die afgelopen zaterdag werd gespeeld in groep 3, pool 47. De Knickerbockers vrouwen 9 tegen de vrouwen van VV Pekela. Dat werd op het Sportpark Universitair Sportcentrum in Groningen. Een overwinning voor de Pekelders. Het werd namelijk 1-3. Daardoor is de eindstand dat Pekela doorgaat naar de volgende ronde van het bekertoernooi. Ze staan aan kop met 6 punten uit 2 wedstrijden. Dat is dus ook de eindstand. Helpmans vrouwen 3 op plaats 2 met 3 punten. En de Knickerbockers vrouwen 9 wisten geen punt te pakken. Vorige week maandag werd al gespeeld. Ook al vooruit geschoven. Allemaal in verband met de run. Bato tegen WVV. Op het sportpark van WVV won de uitspelende ploeg. Want eigenlijk heeft Bato het voorrecht om thuis te spelen. Maar goed, die wedstrijd hebben ze dus verplaatst. Van Sint-Vitusholt naar naar de Stikkelaan toe. En WVV won met 4-0. Daardoor gaat WVV door naar de volgende ronde toe met 6 punten uit 2 wedstrijden. Heilige Lee pakte 3 wedstrijden. Of 3 punten uit 2 wedstrijden. En Bato geen enkele punt. Dan gaan we naar, eens even kijken naar het afgelopen weekend in de groep 3, pool 34. VVS tegen FC Assen, dat werd 3-0. En Leo Loon, dat werd 3-9. En dat betekent dat Asser Boys koploper is met 7 punten uit 3 wedstrijden. Gevolgd door nu door VVS. Zij hebben in elk geval 3 punten uit 2 wedstrijden. FC Assen is de nummer 3. Die hebben 2 punten uit 3 wedstrijden, maar die zijn in de beker al uitgespeeld. En dan hebben we ook nog Leo. Die heeft 1 punt uit 2 wedstrijden. En de laatste wedstrijd wordt komende woensdag gespeeld op het sportpark Marsdiek in Loon. VVS Leo. En die wedstrijd begint dan om 8:00. Goed, dan hebben we de beker gehad. Dan gaan we naar de competitie toe. En dat is komend weekend ook alweer het geval. De vrouwen van Westerwolde die spelen namelijk in de tweede klasse C tegen FC Hollandse Veld. En die wedstrijd op sportpark De Barlage in Vlagtwedde begint komende zaterdag om 2:00. In de derde klasse 1 speelt VVS dan thuis tegen Potatoes. Op sportpark in Oostwold begint die wedstrijd om 12:30. Dan in de vierde klasse hebben we daar VV Pekela. Die gaat weer opnieuw naar Groningen toe, naar Sportpark Universitair Sportcentrum in Groningen, om te spelen tegen de Knickerbockers Vrouwen 5. En die wedstrijd begint om 10:00. En in de vijfde klasse 6 vinden we Heilige Lee tegen de vrouwen van Pekela 2. En die wedstrijd op Sportpark De Hoogte begint om 2:00. En dan hebben we ook nog WVV tegen Pickle the Boys, die beginnen om 16:30. En Bato tegen Actief 14:30. Maar wel alle wedstrijden toch gewoon even onder voorbehoud. Want kan het zijn dat er nog wat afgelast wordt of verschoven wordt, hoe het allemaal uitkomt. Gaan we naar het bekertoernooi bij de mannen op de zaterdag met Nieuweschans. Die speelde afgelopen zaterdag thuis tegen Wildervank 3 en verloor met 0-3. Daardoor eindigde de Schanskers als laatste. Drie ploegen hadden in elk geval 6 punten. WVV 3, Pekela 2 en Wildervank 3. Maar dat kwam het op basis van doelsaldo. En dat was van de Winschoters beter, omdat ze in vorige week woensdag al verloren in de uitwedstrijd tegen VV Pekela 2 met 2-1. Zij hadden een doelsaldo van plus 8 tegenover de vrouwen van Pekela 2. Of van de mannen, moet ik zeggen, van Pekela 2 plus 3 hadden. Ook het Nieuwe Schans begint met de competitie komende zaterdag. Zij gaan uit naar Scheemda 2 op Sportpark De Oosters. Begint die wedstrijd om 12:30.
1. En dan hebben we in de vijfde klasse 3 bij de mannen op zondag. Oldamster Boys, die gaat naar Woldendorp toe tegen WO3 te spelen. En dan hebben we ook nog de categorie G-voetbal. Nou, dat hebben ze veranderd bij de KVB. Dat is nu een V geworden. Maar goed, wij kennen het niet anders dan G-voetbal. Met daarin Bato. Die begint zaterdag met de competitiewedstrijd tegen Bolzwart. Op het sportpark Het Bolwerk in Bolzwart begint die wedstrijd om 2:30. Ja, we kunnen vandaag, we konden vandaag en we kunnen vandaag, of nee, we kunnen morgen genieten van zon. Nou ja, en dan kun je niet meer denken dan back into the sun. Dit is Mark Matlock.

0: Je hoorde Mark Medlock en Back Into The Sun. Dat is eigenlijk een protégé van Dieter Bohlen geweest. Want in 2007 won deze Mark Medlock Deutschland sucht een superstar. En jurylid Dieter Bohlen die schreef nummers voor hem en bracht hem aan de top. Maar op een gegeven moment verdween hij weer. En nu is hij weer een beetje terug. Mark Medlock en Back Into The Sun. Wij gaan verder met zaalvoetbal. En er is inmiddels ook al geloot voor de 8e finale van het bekertoernooi. Bij de Mannen Futsal Beker speelt WMC op 20 november zijn 8e finale tegen HFC 15. En dat wordt de Hoogkerk Sporthal in Groningen gespeeld. Het begint om 8 uur. Bellingwolde speelt ook de volgende ronde van de wedstrijd. En ja, het grappige is dat beide ploegen, die zijn in ieder geval door van Westerlee, werd beide uitgeschakeld. Westerlee 1 die werd uitgeschakeld zelfs door WMC 4. En laat dat nou eens de volgende tegenstander zijn voor Bellingwolde. Dat gebeurt op 16 oktober in de meet in Bellingwolde om 8 uur. Ook Bellingwolde 2 die zit nog in het toernooi. En die heeft ook WMC geloot, maar dan WMC 3. En die wedstrijd begint om 6:30 in de meet in Bellingwolde. De vrouwen van WMC 1 die werden al uitgeschakeld door Ex-Studentes Groningen 2. En die ploeg die kan weer opnieuw naar Winschoten toe. Want zij spelen ook in oktober tegen WMC Vrouwen 2. Aan de sporthal hier aan de Stikkelaan in Winschoten begint die wedstrijd om 8 uur. Afgelopen week is de competitie van start gegaan. Afgelopen woensdag speelden de mannen in de topklasse F uit tegen Gieten. En ze gingen met 0 punten naar huis, want ze verloren met 3-1. HFC 15 tegen DRS 5. Je werd 4-4. Hoogeveen Futsal Winsum 1-3. Ex-Studentes Groningen tegen ZVF 2-1. En Borger tegen Urk 2-6-1. Borger, Winsum, Gieten en Ex-Studentes Groningen, zij zijn de koplopers met 3 punten uit 1 wedstrijd. WMC vinden terug op plaats 11. En komende vrijdag komt Hogeveen om 9 uur wordt die wedstrijd gespeeld hier in Winschoten. Dan gaan we naar de tweede klasse 3 bij de mannen. Daar is Bellingwolde. Die zou eigenlijk uitspelen tegen ZVV de Slingerij. Maar die wedstrijd is nu verplaatst naar 13 november. Wel werd gespeeld Potatoes tegen DRS 5-7. Dat werd 2-4. En Futsal Winsum 3 tegen Borger 3 werd 7-6. En dat betekent dus dat de DRS 5-7 aan kop gaat samen met Futsal Winsum. Dan gaan we naar de vierde klasse toe met DRS 5-10 tegen Ex-Studentes Groningen 9-4-1. Mathieu 8 tegen Ex-Studentes Groningen 7-2-3. Westerlee speelde thuis tegen Noordwolde in Sporthal de Riekraag in Oostwold. Won met 6-0. DWS Oosterpoort 7 tegen Mathieu 6, 3-1. Ex-Studentes Groningen tegen Bellingwolde 2, 5-1. Westerlee 2 tegen DRS 5-je 10 werd 1-5. En dat betekent dat DRS 5-je 10 aan kop gaat met 6-2, gevolgd door Westerlee met 3-1 en DWC op plaats 3 ook 3 punten uit 1 wedstrijden. Bellingwolde 2 en Westerlee 2 op de plaatsen 10 en 11. Dan gaan we naar de vrouwen toe in de eerste klasse. Daar speelde in elk geval WMC Vrouwen 1 niet. Die spelen zometeen. Of nee, die spelen op dit moment. En als we een beetje mazzel hebben, hebben we in de tweede uur hopelijk een uitslag van die wedstrijd. Want WMC die speelt op dit moment tegen ZVV Schattenberg 2 in de Pelohal in Assen. In elk geval speelde ZVV Schattenberg afgelopen vrijdag ook al uit tegen Ex-Studentes Groningen Vrouwen 4. Dat werd 3-2. En Futsal Winsum tegen en HFC 15 werd 3-0. In de tweede klasse 4 met WMC Vrouwen 2. Die komen niet in actie. Komende vrijdag pas tegen DRS 5-je Vrouwen 5. Bedum tegen Omlandia 6-3. En DRS 5-je Vrouwen 10 tegen 7. Dat werd 3-9. En DRS 5-je Vrouwen 11 verpletterde DRS 5-je Vrouwen 6. Dat werd maar liefst 22-0. En En dit is Westlife.
1: Dit is Groningen 1.

0: Je hoorde Westlife uit 2001, Uptown Girl. Ja, we hadden afgelopen zaterdag de 50ste editie. Of liever gezegd vrijdagavond eigenlijk al met de Lutje Run. Maar zaterdag echt de 50ste run van Winschoten. En de eerste run was dus in 1976. En in 1976 was er dus iemand, Theo de Winter, die was de grondlegger ervan. Die dacht van, nou, laten we maar eens even een 100 kilometer doen. Nou, toen was de 100 kilometer helemaal niet in Nederland. En ja, daarna kreeg het natuurlijk een uniek plekje op de Nederlandse hardloopkaart. Nou, ik heb een lijstje gevonden van oldamnu.nl. Die hadden 50 van die feitjes bij elkaar. Onder andere in 1995 won eerst een atleet die niet uit Europa kwam. En dat was de Canadese Sandra Kirri, die de 100 kilometer wist te winnen. Bij de mannen was dat de Braziliaan Valmir Nunes. En die deed dat in 1995. De eerste run, die telde 77 deelnemers, waarvan slechts één vrouw meedeed. En wat ook heel grappig was, dat was ook verteld door onder andere Roef Koning en Wiebe Kleinstra, die ik ook nog sprak. De eerste run, de eerste paar edities van de run, die gingen 's nachts om 3 uur van start. Dus ga er maar aan staan. Sinds 2006 wordt ook de 50 kilometer gelopen. En ja, in 2018 werd Hinke Schokker Nederlands kampioen. Maar dat werd toen niet erkend omdat de licentie van haar niet in orde was. En vorig jaar, dat weten we ook nog wel, toen was ze hoogzwanger, liep ze de 50 kilometer liep ze nog de 50 kilometer, maar haalde de finish niet. Nou, we hebben ook hele warme edities gehad. Onder andere de laatste was in 2023, waar de temperatuur toch boven de 30 graden uitkwam en toch veel uitvallers waren. En de Italiaan Lorenzo Lotti, die belandde in 2022 in het Guinness Book of Records, nadat hij de 50 kilometer liep met zijn zoontje Raimondo in de buggy. En werd ook nog tweede op de 50 kilometer. Ja, daar kunnen we ons heel goed herinneren. Daar hebben we toch wel echt ja, met verbazing naar gekeken. Toen wist ik zelf ook niet wat ik zag toen ik bij start-finish gedeelde. Ik denk, zie ik dat nou goed? Gaat er iemand met een kinderwagen over het parcours heen? Ik denk, ach, die zal wel ergens zijn vrouw of vriendin staan hebben. En dan wordt het kind daar keurig netjes afgeleverd. Kan het vrouwtje ervoor zorgen? Maar nee, bleek dus niet waar te zijn. Was best leuk en heeft toen zelf bij ons in de uitzending uitgelegd hoe dat zat. De speakersduo, ja, dat is al jaar en dag. Wieger van den Bremen en Rolf Huizinga, die praten alles bij elkaar. Onder andere 10 keer 10 estafette. En natuurlijk de andere 50 en de 100 kilometer. In 2003 werd het voor het eerst de NK 100 kilometer georganiseerd tijdens de run bij de mannen. Snel de verontlust naar de allereerste nationale titel in Winschoten. Janneke Kaasmeer pakte de Nederlandse titel op de koningsafstand bij de vrouwen. En na 20 jaar afwezigheid keerde in 2025 de marathon weer terug op de kalender. En wij gaan in ieder geval naar de uitslagen van de 50ste editie. Want ja, het was een compleet Nederlands podium. Dat was dus ook meteen duidelijk wie Nederlands kampioen werd. Maurice Kram, die werd kampioen. En ook de winnaar van de 50ste editie van de Run van Winschoten. 7 uur, 16 minuten en 57 seconden. En ik sprak met hem.
1: Inmiddels steek naast de winnaar van 100 kilometer van de Run van Winschoten, de 50ste editie, Maurice Kram. Vanaf eigenlijk de eerste meetpunt ging je als een haas er vandoor en niemand heeft je teruggezien.
2: Nee, ja, dat is ook wel jammer, hè?
1: Vind je dat zelf jammer? Had je een beetje competitie gewild?
2: Ja, nou, competitie, maar ook wel gewoon een paar uurtjes even samen doorkomen, zeg maar.
1: Het was voor jou een eenzame 100 kilometer, in feitelijk.
2: Nou, het is hier nooit eenzaam, hè, als je op je heen kijkt. En ik zei net ook van ja, weet je, ik doe ook heel vaak de estafette en ja, een paar uurtjes hier de biertjes open gaan en de barbecues die komen tevoorschijn. Weet je wel, je naam wordt overal geroepen, aangemoedigd. En ja, het is echt super tof hier om hier te zijn.
1: Het is jouw eerste Nederlandse titel hier, ook volgens mij echt de eerste overwinning hier in Winschoten. Hoe voelt dat? veranderd bij de 55ste editie van hier van de Run van Winschoten?
2: Nou, beide is fantastisch, hè. Ja, ik ben van 96, dus de eerste edities heb ik niet meegemaakt, zeg maar.
1: Ja, 76 was de eerste echte editie van de 100 kilometer.
2: En ik heb heel vaak de estafette meegedaan. En met Groningen Atletiek zijn we wel een paar keer volgens mij ver gekomen. Maar dit is sowieso mijn eerste Nederlandse titel ooit en dat is fantastisch. Ja, dat is genieten.
1: Hoe was voor jou de omstandigheden en de sfeer om het parcours?
2: Het begon eigenlijk best wel frisjes. En naarmate de dag vorderde begon het toch best wel een beetje op te warmen. En het begon wat harder te waaien. Dus het werd steeds een beetje moeilijker. Maar je zag het ook aan de tijden, denk ik. Ik ging zelf weg op een parcours of tijd van 6:45. Ja, dat heb ik vol weten te houden rondom een kilometer of 60. Maar daarna stortte ik ook wel een beetje in. Maar degene achter mij stortte nog veel harder in. Dus ja, de omstandigheden werden wat slechter aan het einde van de dag. Ja.
1: En de sfeer omheen, ook de vlaggetjes en al die aparte dingen die je gezien hebt. Tenminste, als je het gezien hebt. Hoe heb je dat dan beleefd?
2: Nou ja, ik vind vooral het eerste stukje door. Hier heb je een stukje door het bos heen. Dan heb je een soort verszone. Dat is echt fantastisch. En dan kom je op een lang stuk recht weg. En dat moet in de komende jaren eens een keer geüpgrade worden, denk ik. Dat is even saai. Maar daarna kom je echt weer in de mensenmassa. Word je aangemoedigd. Staan de mensen dat eigenlijk 8 kilometer lang aan te moedigen.
1: Ja. Dus voor jou is het een geslaagde run van Winschoten.
2: Ja, en ook een beetje thuiswedstrijd hier in Groningen. Dus dan, fantastisch.
1: Nou, gefeliciteerd en hartstikke bedankt voor dit gesprek.
2: Ja, dankjewel. We gaan even wat eten, wat drinken en zo. Helemaal goed. Okay.
0: Maurice Kram, de winnaar van deze 50ste editie van Run van Winschoten. En ik denk dat hij wel wat dat hij bedoelde met wat een saai stuk was. Dat was volgens mij vanaf de Vossenlaan richting de Kloosterbrug. Toe. Dat is een stukje, het was een stuk fietspad. Ja, en daar staat eigenlijk verder niemand. Ik ben er zelf ook langs gelopen en daar zag ik wel twee van die kleine meisjes. Maar voor de rest was het echt, vanaf dat moment was het echt heel rustig. Maar goed, Robin Maima die werd tweede. Ik kwam op een achterstand van bijna 8 minuten binnen. 7:24:56. Joey de Mol werd derde met een achterstand van bijna 10 minuten. 7:26:54. Bij de vrouwen was het Marieke Tettero. Die won na 9:56:12. En Annemarie Palvast, die werd tweede op ruim 47,5 minuut. 10:43:50. Sandra de Jong, die kwam zelfs nog later binnen. 1:23:27. Oftewel na 11:19:39. Bij de 50 kilometer was het een Oekraïens feestje van de Oleg Yakamenko. Die won na 3:07:35. Hij was bijna 18 minuten sneller dan Ruben van der Zijl. Die Nederlands kampioen werd met 3:25:30. En Roef de Jong werd derde met 3:38:48. Victoria Simarina die werd bij de vrouwen kampioen. 3:48:49. Deze erover. Wilma Kruiming-Borg die kwam binnen op 2:15. 3:51:04. En de Litouwse Ruta Karpec werd derde na 3:59:41. En dat was 10:52 langzamer. Bij de marathon was het Michael Smit, die won na 2:56:57. De Litouwer Andrius Losa Loza Kevisius, die werd tweede na 3:35:29. En Jan Zelling uit Duitsland, die werd derde met na 3:43:25. Talita Schapen, die werd bij de vrouwen eerste, gevolgd door Kelly Boerma en Esther Dijkhuizen. En Talita Schaap kwam door naar 3:51:52. Bij de 10x10 estafette was het Team Fokkies Team Fast. Die was eerste na 5:38:23. Dat was 7:46 rapper dan Team Nando's Commando's. En Team Groningen Atletiek werd derde na 6:13:24. Het NK Gemeente 10x10 estafette werd gewonnen door het team van Hogeland. Na 7 uur 26 minuten en 15 seconden. De gemeente Oldambt 1 die eindigde op de tweede plaats. Ze waren 37 minuten en 27 seconden langzamer dan het team van het Hogeland. 8 uur 3 minuten en 42 seconden. En team gemeente Groningen 1 die is derde na 8 uur 45 minuten en 38 seconden. Dan werd er ook nog 5 kilometer gelopen. Die is gewonnen door Johan Doornbos na 17 minuten en 34 seconden. Mischa Werner werd tweede op 2 minuten 45, 20 minuten en 19 seconden. En Dirk-Jan Wolthuis werd derde met 21 minuten en 27 seconden. Had hij een achterstand van 3 minuten en 53. Tess Dammer werd bij de vrouwen eerste na 23 minuten.

Marina Marx en Nino D'Angelo en Liebe fühlt zich anders aan. We gaan naar basketbal toe. Die is de speelronde werd gespeeld zonder Milwings. Want die wedstrijd is verplaatst naar 17 oktober. Dat heeft allemaal te maken met de bezetting van de sporthal afgelopen weekend. Maar er werd wel gespeeld. En nu krijgt van mij de uitslagen. Dina 75 in de vierde klasse 0-3 tegen Groningen 4. Dat werd 69-59. Solidaritas Donar 4 tegen de Groene Uilen 4. 76-74. HPV Hornets tegen BV Otters. Jouren werd 55-45. En GSBV Moustache tegen Fivepack werd 37-58. Dat betekent dat Fivepack in elk geval nu de koploper is met 2 punten. Nou ja, het zegt allemaal nog niet zo heel veel. Komende zaterdag speelt Milwings uit tegen Skilla in Vinkhuizen in Groningen. Begint die wedstrijd om 8:30. Dan gaan we ook eens even kijken bij Milwings 2. Die zou eigenlijk ook spelen. Maar ook die wedstrijd is verplaatst naar 17 oktober. Met assist tegen MAC 95-51. Dan hebben we... eens even kijken. MF Secure tegen Jaan 2, 43-74. En dan hebben we ook nog... eens even kijken aan Zuidlaren en Fivepack 3, 77-46. Dat betekent dus dat Zuidlaren niet aan kop gaat, maar Jaan 2 aan kop gaat. De Bloedhuig Stadskanaal heeft dus 74 keer gescoord. En 43 tegen, dus daardoor zijn zij even koploper. En Milwings 2 speelt komende vrijdag tegen Jaan 2 in Sportcentrum Bruinsma in Stadskanaal om 8 uur. Dan gaan we naar hockey toe. Daar hebben we dan bij de dames. Afgelopen vrijdag werd gespeeld Lemmer tegen HVA. Dat werd 6

tegen 1. Dan hebben we ook Koevorden tegen Lemmer en HCW Eemsmond. Die werden afgelast, maar die zijn verplaatst naar 18 oktober toe. Daring tegen Leeuwarden 5-0. Kwiksteek tegen HCSO 2-1. En Dash tegen Graspiepers 4-2. Dash is koploper met 4 punten uit 1 wedstrijd, gevolgd door Lemmer en Kwiksteek met 3 uit 1. En dan Daring en Graspiepers daar weer achter met 3 uit 2. HCW vinden we terug op plaats 8. Maar heeft nog geen punten, heeft ook nog niet gespeeld. En speelt komende zondag op het Sportlaan in Drachten om 1 uur tegen Graspiepers. Dan gaan we naar de heren 30+, met daarin HCW. Vorige week al een flinke nederlaag gekregen. Deze week gebeurde, of afgelopen zondag gebeurde dat alweer. In Hogezand, notabene, tegen Dash, werd op Sportpark de Kalkwijk met 8-0 verloren. Diezelfde eindstand stond ook bij HVA tegen Westerkwartier op het scorebord. En Leeuwarden verloren van Meppel met 3-7. Dash is koploper met 4 uit 2, gevolgd door Meppel. HVA Assen, Meppel en Leeuwarden met 3 uit 2. Komende zondag speelt HCW op Koedijkslanden en Meppel tegen Meppel. En die wedstrijd begint om 11 uur. En ja, zo langzamerhand beginnen de meeste competities. Dat kunnen we wel merken straks na de klok van 8 uur. Hebben we onder andere, beginnen we straks met volleybal. Ook volgens mij de tweede speelronde alweer van het bekertoernooi. Bij de mannen en bij de vrouwen blikken ook vooruit. Onder andere de damcompetitie begint komend weekend. Met daarbij de achttal van damclub Winschoten dat uitkomt in de tweede klasse. Maar je hebt ook een derde klasse. Dat zijn 4 ploegen, maar die spelen dan met 6 spelers. Nou, hoe dat zit, hoor je straks in het tweede uur. Korfbal hebben we ook. Tafeltennis komt nog voorbij. Dus genoeg om naar te blijven luisteren straks in het tweede uur. Hier bij Groningen 1, Blik op Sport. Op de maandagavond van 7 tot 9. Ook de waterpolo-competitie gaat beginnen. Pas begin volgende maand. Maar over een kleine anderhalve week begint dan ook de eerste ronde van de bekercompetitie. Daar zijn de heren van GZVW voor ingeschreven. En zij spelen dan op 26 september om 19:30 in Bad de Hesselingen in Meppel tegen de Reest Heren 2. Goed, tot zover het eerste uur. En wij gaan terug naar de jaren 90. Scoren hit op hit. Maar deze was toch een van de grotere. Reens Leijgaard en Anita Dot, die waren sinds een paar jaar hebben ze echt succes gehad. Begon allemaal met Get Ready for This. Maar deze, die mag er echt aan toppen. Dit is tot de klok van 8 uur. No Limit.

0: Het is nu 8 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
1: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
0: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
2: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
0: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op sport. Blik op sport.
1: Welkom bij het tweede uur van Blik op Sport van maandag 2026 is het wel. Maar het is wel maandag 14 september. En wat gaan wij de komende uur nog doen? Nou, we begonnen in elk geval met muziek van David Bowie en Blue Jean. En zometeen gaan we naar de volgende toe. Daarna gaan we naar onder andere naar het volleybal. En we gaan het hebben over tafeltennis. En ook over korfbal. En over iets heel anders. En dat anders, dat is in elk geval onder andere de Nationale Sportweek. Dat is het komende uur in deze uitzending van Blik op Sport. En we gaan eventjes buurten bij onze oosterburen. En dat doen wij met Stereo Act featuring Kerstin Ott en die Immer Lacht.

0: Je hoort de Stereo Act featuring Kerstin Ott en die immer lacht. Wij gaan gewoon nu beginnen met de eerste uitslagen van het volleybal. En dan hebben we het over de tweede speelronde alweer van het bekertoernooi. In elk geval afgelopen zaterdag gespeeld MSK in de dames, beker dames A, pool 4. MSK tegen Pegasus uit Trapel. Het Pegasus won de wedstrijd moeizaam met 2 tegen 3. Setstanden waren 25-18, 23-25, 23-25, 25-23 en 6 tegen 15. Dan hebben we de volgende stand. Pegasus en Kamp met 5 uit 2, gevolgd door VCO 72 met 3 punten uit 1 wedstrijd. MSK plaats 3 met 2 uit 2. Donitas dames 5 op plaats 4 met 1 punt. Komende zaterdag in de Bast in Onstwedde. VCO 72 tegen Pegasus bij de dames. Dan gaan we naar de dames toe in de eerste klasse pool 5. Animo die speelde afgelopen donderdag de uitwedstrijd tegen Tyfoon en verloor met 3 tegen 0. Setuppers won daarentegen van Tyfoon en won met 3 tegen 2. En ik moet wel even wat corrigeren, want Tyfoon won met 3-0 van Animo. Moest dus de beslissing brengen afgelopen zaterdag tussen Setuppers en Tyfoon die doorgingen. En het werd een spannende wedstrijd, want het werd een vijfzetter. Dat zag er na de eerste twee sets niet uit, want de Setuppers wonnen het team met 25-16 en 25-15. Daarna werd Tyfoon wat sterker en won de derde en de vierde set met 19-25 en 18-25. En moest de laatste set beslissing brengen wie doorging naar de volgende ronde. En daar was dus de Setuppers net eventjes ietsie pietsie sterker. Het werd namelijk 16 tegen 14. En daardoor hebben we de volgende eindstand. Setuppers op plaats 1 met 5 punten uit 2 wedstrijden. Tyfoon tweede met 4 uit 2. Animo laatste met 0 uit 2. Dan gaan we naar de tweede klasse pool 9. Daar hebben we afgelopen vrijdag gespeeld Oostermoer tegen VSV. Dat werd 3 tegen 1. Setstanden waren 25-22, 25-20, 23-25 en 25-20. Met nog één wedstrijd te gaan is Oostermoer zeker van de volgende ronde met 5 punten uit 2 wedstrijden, gevolgd door Pegasus en VSV met allebei 1 punt uit 1 wedstrijd. En zij spelen komende vrijdag tegen elkaar in de Westerwoldehal in Vlagtwedde om 9:15. VSV 74 tegen Pegasus dames 3. Dan gaan we naar de heren toe in de Nationale Beker Pool J. Daar hebben we Lycurgus Heren 2, die verloor van Veracles met 0 tegen 3. Dat betekent dat Veracles nu koploper is met 3 punten uit 1 wedstrijd. Lycurgus Heren 2 is nu uitgespeeld. Staat nu nog tweede met 2 uit 2. Maar Setuppers kan er nog voorbij. Ze hebben 1 punt uit 1 wedstrijd. Komende zaterdag is het Veracles tegen Setuppers in de Strijkhal in Groningen. Begint die wedstrijd om 5 uur. Dan gaan we naar de heren pool 4 met MSK tegen Pegasus. Dat werd 0 tegen 3. 24-26, 19-25 en 19-25 waren de setstanden in de Veenhorst en Musselkanaal. Annen tegen Tyfoon werd 3 tegen 0. Pegasus is koploper met 6 uit 2. Gevolgd door Annen en MSK, allebei 3 uit 2. Komende zaterdag in de Lambershal in Annen. Annen tegen Pegasus en die begint om 7 uur. En in pool 5 hebben we ook nog VSV. Die speelde afgelopen woensdag zijn wedstrijd tegen Sifok in de Springbok in Siddeburen. Maar helaas verloren de ploeg uit Vlagtwedde met 3-1. 25-27, 25-22, 25-12 en 25-21 waren de setstanden. Een dag eerder werd nog gespeeld Vios tegen Donitas Heren 3. Dat werd 0 tegen 3. Sifok is koploper met 4 uit 2. Gevolgd door Donitas met 3 punten uit 1 wedstrijd. Vios op plaats 3 met 2 uit 2. En VSV op plaats 4 met 0 uit 1. Komende dinsdag, wat ik zeg, maar dat is morgenavond al. In de Westerwoldehal in Vlachtwedde is het VSV Donitas Heren 3. Die wedstrijd begint om 9 uur. En komende zaterdag speelt VSV uit tegen Vios. In de Duurswoordhal in Slochteren begint die wedstrijd om 8 uur. Ik kreeg een verzoekje. Zou je deze plaat willen gaan draaien? Ja, tuurlijk gaan we die draaien. Blijft een leuk, swingend, goed liedje van de Hummus House Band. Dit is Country Roads.
1: Dit is Groningen 1.

De Hermes House Band hoorde hier bij Groningen 1 Blik op Sport met Country Road. Komende vrijdag tot en met 26 september staat Sport en Bewegen centraal tijdens de Nationale Sportweek. Iedereen van jong tot oud kan meedoen aan verschillende leuke en bewegen activiteiten zoals fietsen, putje en pit, dat is golf, wandelen en verschillende soorten racketsporten. Wethouder van Sport en Gezondheid Gert Ingelkes zegt van de sportvereniging gooit deze week hun deuren open. Of je nou 10 of 60 jaar bent, er is voor iedereen wat te doen. Met deze Nationale Sportweek willen we de inwoners van Oldambt kennis laten maken met het sportaanbod in de gemeente. En voor meer informatie kun je kijken op www.oldamptbeweegt.nl. Nou, wat is er onder andere te doen? Bijvoorbeeld Dynamic Tennis. Dat is op woensdag 23 september vanaf 10:30 tot 11:30 in Sporthal de Rietkraag. En voor dat hoef je in elk geval niet aan te melden. Ook heb je een ommetje, een tocht om de Noord. En dat is allemaal vanaf de Schakel in Midwolda. Dat is een afstand van 4 kilometer. Aanmelden kan tot met vrijdag 25 september via www.oldambtbeweegt.nl. En anders kun je ook vragen bij a.oosterhuis, apenstaartje hvdsg.nl. En ook bewegen met FC Groningen, met trainen in de wijk. En dat is van 16 september, dus vanaf komende woensdag tot met 18 november. Nou, en de eerste 3 weken gebeurt dat allemaal hier in Winschoten, op het WOP-park Zuid-Winschoten. Dat is aan de Albert Verwijstraat 37A. En daarna gaat het vanaf 7 oktober tot en met 28 oktober iedere woensdag naar de VV Nieuweschans aan de Mettingstraat 18 in Bad Nieuweschans. En daarna gaat het weer naar Scheemda toe, bij de basisschool de Annewieke aan de Merelstraat 3. Daar worden de trainingen gehouden. Nou, tijdens de trainen in de wijk komen de trainers bijna letterlijk naar je toe. Op een trapveldje, in een voetbalkooi of een kruifkoord of een voetbalveld in de buurt ga je lekker aan de slag. Voetbal vormt de basis, maar er is veel meer aandacht voor bewegen, samenwerken en jezelf uitdagen. Onder begeleiding van professionele trainers van FC Groningen en lokale buurtsportcoaches werk je spelenderwijs aan 3 onderdelen. Presteren als voetballer, je oefent techniek, samenspel en spelinzicht. Bewegen als een atleet, rennen, springen, draaien, balanceren en je ontwikkelt dus allerlei motorische vaardigheden. En je leert samen, dat heet dan leven als een topsporter, je leert samenwerken en rekening houden met elkaar en ontdekt hoe leuk en een gezonde en actieve leefstijl kan zijn. Plezier staat altijd voorop. Trainen in de wijk is een maatschappelijk programma van Stichting FC Groningen in de Maatschappij. Het doel: zorgen dat meer kinderen en jongeren bewegen, juist op plekken waar zij zich thuis voelen. De activiteiten zijn gratis en vinden plaats in je eigen wijk of dorp. En je kunt vrijblijvend aansluiten of je nou iedere week op het voetbalveld staat of nog nooit lid bent geweest van een sportvereniging. Maakt dus niet uit. Het is op de woensdagen. Van 15:45 tot 16:45 is het voor de jeugd van 10 tot en met 14 jaar. En van 4:15 tot 16:45 voor 15 tot en met 18 jaar. En op 16 september is het in Park Zuid hier in Winschoten. Op het Albert Verwijstraat. Dat is op 16, 23 en 30 september. En in oktober, op 7 oktober, 21 oktober en 28 oktober is het bij de VV Nieuweschans in Bad Nieuweschans. Aan de Mettingstraat is dat. En daarna de laatste 3 woensdagen op 4 november, 11 november en 18 november bij de basisschool de Annewieke aan de Merelstraat 3 in Scheemda. En wij gaan verder met Ross Anthony.

0: Je hoort Ross Anthony en weer zint eind. Wij gaan verder met tafeltennis. Dat doen wij met de eerste klasse Pool A. Tjuchem tegen Argus 4, 8 tegen 2. Actief tegen Midstars 2, 5, 5. En dan hebben we Oldambt tegen Tjuchem 2. Met Robert Jansen, Iris Schip en Vree Jansen tegen Jan van Stee, Kevin Bolt en Henk Pater. En de eerste wedstrijd werd door Robert Jansen gewonnen tegen Van Stee met 11-2, 11-5 en 11-7. Iris Schippen verloor van Bolt met 15-13, 8-11, 8-11, 6-11. Vree Jansen verloor van Pater ook in 4 sets, 11-9, 9-11, 6-11 en 6-11. Dan Robert Jansen en Vree Jansen tegen Bolt en Pater in de dubbel 11-8. 11-4, 10-12 en 11-3 werd het. Iris Schippen won van, vervolgens van Stee met 7-11, 11-9, 11-8, 11-13, 11-8. Robert Jansen won eenvoudig van Pater, 11-4, 11-2, 11-6. Vree Jansen won van Kevin Bolt in 5 sets, 8-11, 13-11, 11-9, 9-11, 11-7. Iris Schip verloor van Pater met 11-7, 7-11, 9-11 en 5-11. En Vree Jansen won van Stee met 11-4, 9-11, 7-11, 11-9 en 11-8. En Robert Jansen versloeg Kevin Bolt met 11-6, 11-5 en 11-9. Prachtigste eindstand op 7 tegen 3. En dat betekent dat Midstars 2 en Oldambt allebei aan kop gaan met 11 punten uit 2 wedstrijden. Tjuchem op plaats 3 met 8 punten uit 1 wedstrijd. Dan komt dat de wedstrijd van vorige week van Midstars en Oldambt vervroegd was, want later eigenlijk zou die wedstrijd worden gespeeld op 27 oktober, maar werd dus vorige week gespeeld. Komende week dan speelt Oldambt opnieuw tegen Midstars 2. Dat is wel volgens het normale programma in de Hippolytushal in Middelstum. Begint die wedstrijd komende vrijdag om 19:30. Dan gaan we even wat treetjes lager. Gaan we naar de derde klasse, Pool A. Daar vinden we WTTC. Zij speelden tegen DTAC. En dat deed men met Jan Paas, Leon Heijnen en Jasper Prummel in de uitwedstrijd tegen Stefan Mossel, Edo Ladage en Harmen Vree. Dan beginnen we met Jan Paas. Hij verloor zijn uitwedstrijd tegen Mossel met 11-7, 11-9, 11-7. Heijnen verloor van Ladage met 11-8, 7-11, 9-11, 11-8 en 11-9. Jasper Prummel won van Henk Free met 7-11, 6-11 en 8-11. De dubbel met Leon Heijnen en Jasper Prummel. Zij gingen met 3-1 onderuit tegen Mossel en Ladage met 11-3, 9-11, 11-7 en 11-7. Jan Baas won in 5 sets van Ladage met 10-12, 11-8, 11-9, 5-11 en 6-11. Jasper Prummel won van Mossel met 2-11, 11-9, 2-11 en 8-11. Dan Heijnen vloog weer van Free met 12-10... 11-6 en 17-15. Jasper Prummel verloor van Ladage met 11-13, 9-11, 11-7, 13-11 en 12-10. Jan Baas won van Henk Free met 11-7, 11-7. Harmen Free moet ik zeggen. 4-11, 7-11 en 5-11. En Heijnen verloor de laatste wedstrijd tegen Stefan Mossel met 11-8, 7-11, 15-13 en 11-5. Setstanden, of de eindstand, was 6 tegen 4. Eén wedstrijd werd er nog bijgespeeld. DTTC 78-2 tegen Actief. Dat werd 3 tegen 7. Betekent elke partij die je wint is een punt. Dat Actief koploper is met 7 punten, gevolgd door DTAC met 6 en WTTC op plaats 3 met 4 punten. Morgenavond aan de Jachtlaan 19 hier in Winschoten speelt WTTC tegen DTTC 78-2.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

Je hoorde Erwin de Vries en Via Buze met Ol Grotje. We gaan naar Damme toe. Van komende zaterdag, klokslag 12 uur, begint de eerste ronde van de dampcompetitie 2026-2027. En dat wordt in verschillende klassen gespeeld. We hebben de ereklasse, die wordt met 10 spelers gespeeld, oftewel tientallen. Terwijl de hoofdklasse, eerste klasse en de tweede klasse, die zijn teruggegaan naar 8-tallen. En we hebben ook dit seizoen een derde klasse met 6-tallen. Nou, Dampclub Winschoten die komt uit in de tweede klasse A. In de noordelijke tweede klasse A, die verder bestaat uit Dampcombinatie Friesland 4 uit Leeuwarden, DCH Heerenveen 3, Heiken DTC 3, HDC Hogeveen 3, Rodenleek, DV Warfum 2, De Vechtstreek uit Gramsbergen 2 en Bezint Eergij Begint, oftewel BEGB uit Britsum. Qua speelsterkte heeft Heiken DTC 3 gemiddeld de hoogste rating in haar geleden, namelijk 1023 punten, en wordt bestempeld als voornaamste titelkandidaat. Winnaar Kielzog Winschoten met 1006 punten, Rode Leek met 991 en HDC Hoogveen 3 met 989 punten. Vervolgens bestaat de tweede klasse A uit een sterke middenmoot, zoals dus de BEGB met 900, Heerenveen 3 met 875, de Vechtstreek 2 met 826 punten en Friesland 4 uit Leeuwarden met 784 punten en DV Warfum 2 met 757 punten. Een sterke middenmoot. Dus we gaan ons zien te verrassen wat er komende weekend gebeurt. De derde klasse kent een pilot, goed voor de breedte sport, want de Koninklijke Nederlandse Dambond heeft dit seizoen de derde klasse toegevoegd. De nationale dampcompetitie, waarbij de teams bestaan uit 6-tallen, met als insteek om meer dammers achter de borden te krijgen. Het uitgangspunt was in principe een mix van senioren en jeugdspelers die maximaal sterkte hebben van 700 KNDB rating punten achter hun naam. Uiteindelijk begint de derde klasse dit seizoen met OG Wapenveld. En dan had ik dat ook mooi op papier staan. Dat is Ons Genoegen, heet dat. Dink en Z Westerha, oftewel DEZ Westerha. HDC Hogeveen en Dampclub Winschoten met elk één team aan dit nieuwe pilotuitvoering. In tegenstelling tot andere klassen waar het speeltempo Fischer 80 plus 1 bedraagt, wordt in de derde klasse speeltempo Fischer 60 plus 30. Hetgeen betekent 60 basisminuten aangevuld met 30 bonusseconden per set. Tevens beginnen de wedstrijden als basis om 2 uur. Daar de derde klasse een zogenaamde pilot is, kan hier in onderling overleg worden afgeweken. Die derde klasse, die competitie begint op 3 oktober. Daar neemt Winschoten op tegen HDC Hogeveen. En die andere wedstrijd gaat dus Dink en Z Westerha tegen Ons Genoegen Wapenveld. Gaan we naar de tweede klasse A. Daar zien we in elk geval dat Dampclub Winschoten komende zaterdag om 12 uur aan de Bovenburen begint tegen Dampclub Combinatie Friesland. Dit zijn de Bengals.

0: 1986, alweer 40 jaar geleden, waren dit de Bengals en Walk Like an Egyptian. Ik had eigenlijk in de eerste uur een beetje gezegd, als een beetje mee zit, krijgen we in ieder geval in deze uitzending nog de uitslag van ZVV Schattenberg tegen de vrouwen van WMC. En die wedstrijd is inmiddels vastgelegd. En WMC Vrouwen 1 verloor helaas de eerste wedstrijd in deze eerste klasse met 2-0. Gaan we naar korfbal toe. En dan beginnen we in de standaardklasse, in de ereklasse, laat ik het zo zeggen. Met Oerterp tegen WIK 34. Dat werd 9-11. En Wortkwik tegen WSS uit Oude Pekela werd 10-14. Dat werd gespeeld in Jubbega afgelopen zaterdag. WSS is na 2 speelronden nog steeds foutloos. 4 punten uit 2 wedstrijden, gevolgd door Wortkwik en WIK 34. Met allebei 2 punten uit 2 wedstrijden. Komende zaterdag speelt WSS opnieuw een uitwedstrijd. Nu tegen WIK 34 op het sportcomplex in Damwoude begint die wedstrijd om 3:30. In pool S201 gaan we naar de zondag toe. Speelde WSS 4 tegen Club Brothers de uitwedstrijd en won met 8-14. Vitesse 4 tegen Noorderveld 5, 8-20. Betekent dat Noorderveld 5 en WSS 4 allebei foutloos zijn, allebei 4 punten uit 2 wedstrijden en dat Club Brothers en Vitesse 4 allebei puntloos zijn. Komende zondag speelt WSS 4 op het Wageman Sportpark in Oude Pekela tegen Noorderveld 5 en begint om 4:30. In pool S202 en pool S203 was het Corvi tegen WSS. Nou, in pool S202 speelde Corvi tegen WSS 3 en won met 17-7. Vitesse tegen Nick 7, dat werd Nick 9-16. Corvi 1 en Kop met 2 punten, samen met Nick 7. Ook 2 punten, allebei uit 1 wedstrijd. WSS 3 is de nummer 3 met 2 punten uit 2 wedstrijden. En Vitesse 3 op plaats 4 met 0 uit 2. Komende zondag WSS 3 tegen Nick 7. Die wedstrijd begint om 12 uur. En Corvi die gaat richting Bijlen op Dreef. Hij staat daar om 12:30 te spelen tegen Vitesse 3. Corvi 2 verloren van WSS 2 met 4-18. Daardoor is WSS 2 alleen koploper met 4-2. Gevolgd door Weeskwiek en Gorecht allebei 1 wedstrijd gespeeld. Weeskwiek heeft 2 punten, Gorecht 0. Die zouden gisteren tegen elkaar spelen. Maar die wedstrijd is verplaatst naar 18 oktober. Komende zondag reist Corvi 2 af naar Hogezand toe. Naar Sportwijk de Kalkwijk te Hogezand. Om te spelen tegen Gorecht. En die wedstrijd begint om 11 uur. En om 10:30 hebben we ook nog WSS 2 tegen Weeskwiek in Oude Pekela. Wij gaan naar de Hoornse Plas toe. Ja, misschien is het nog wel morgen om een dagje daarbij te zitten en hoe dat dan verder gaat met het weer. Ik heb daar verder weinig zicht op. Ja, ik zal er wel zicht op hebben, maar op dit moment weet ik het niet. Het zou wat wisselvalliger worden, dat weet ik in ieder geval wel. Dus als je morgen nog even wilt genieten, misschien is de Hoornse Plas met pedaalemmen en rode rinnes misschien wel iets.
1: De Hoornse Plas, dat is een kunstmatig aangelegde recreatieplas.
2: 10 minuten vanaf staat fietsen en je ligt een plaat. Kloor.
1: Ja, dan kan je toch een dag in de auto zitten.

Hollandse Plaas, pedaalemmen en rode rieners hier bij Groningen 1, Blik of Sport. Deze winter gaat in de tennishal Winschoten opnieuw winterjeugdcompetitie van start. De competitie wordt georganiseerd door Sportcafé Belle Helene en tennishal Winschoten en staat verspreid over 12 zondagen volledig in het teken van tennisplezier voor de jeugd. Iedere deelnemer wordt zoveel mogelijk ingedeeld op speelsterkte. Hierdoor speel je tegen tegenstanders van ongeveer hetzelfde niveau. Het maakt niet uit of je al jarenlang tennist of nog maar net begonnen bent. Meedoen is belangrijker dan winnen. Ook hoef je in ieder geval geen lid te zijn van de tennisvereniging om mee te kunnen doen. De winterjeugdcompetitie is toegankelijk voor iedere jonge tennisser die het leuk vindt om in de winter te strijden, wedstrijden te spelen, nieuwe tegenstanders te ontmoeten en nog meer wedstrijdervaring op te doen. Alle wedstrijden worden dus binnen gespeeld in de tennishal. Dus regen, kou, wind, zon, dat speelt allemaal dus geen rol. Wel wat rol voor betekenis gaat spelen is natuurlijk plezier en sportiviteit. Wil je deze winter ook meedoen aan 12 gezellige tenniszondagen? Meld je dan aan voor de winterjeugdcompetitie. En de winterjeugdcompetitie wordt dus georganiseerd door Sportcafé Belle Helene.

landelijke programma dat ouderen helpt om zo lang mogelijk veilig, fit en plezier te blijven fietsen. Nou, op maandag 21 september staat het voetbalveld in Vlagtwedde in het teken van sport, bewegen en plezier. Tijdens de sportdag inclusief kunnen mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking kennis maken met verschillende leuke sporten en spelactiviteiten. Er is van alles te doen, zoals curling, fitness, voetbal, shoelen en een reactiespel en boogschieten. Voor iedereen is er activiteit die past bij zijn of haar mogelijkheden. De deelnemers ontvangen een uitnodiging. Familie, vrienden en andere belangstellers zijn van harte welkom om te kijken en de sporters aan te moedigen. Dat is dus ook een alternatief. Zwemmen, dat kan ook. En dat gebeurt dan, moet ik even kijken, in Vlagtwedde. En ook in het Stadskanaal is dat voor 30 plus. Zou maar wel even van tevoren contact opnemen. Onder andere via zwembad De Barlage. En dat is dan barlage@westerwolde.nl. Of even aanmelden via r.wever@hvdsg.nl. Nou, en zo zijn er nog allemaal andere sporten, onder andere 26 september, op een zaterdag van 10 tot 3 vindt de parasportdag plaats in sporthal De Veenhorst in Musselkanaal. Nou, daar hoef je in ieder geval ook niet aan te melden. En het Nederlandse amputatievoetbalteam die komt op 27 september naar Oost-Groningen toe. Dat gebeurt allemaal bij de voetbalvereniging Wedde aan de Oostersingel 52. Daar wordt om 1 uur een lezing gegeven door Ricardo Fekken, speler van het Nederlandse team. En die vertelt zijn persoonlijke verhaal over het leven met een geamputeerd been. En een indrukwekkend verhaal over doorzetten, omgaan met tegenslagen en het vinden van nieuwe mogelijkheden. De spelers van het nationale team geven om 2 uur een demonstratie van amputatievoetbal en nemen het daarna op tegen de buursportcoaches van Stadskanaal en Westerwolde. Iedereen is van harte welkom op zondag 27 september bij de voetbalvereniging Wedde. En je hoeft je afval niet aan te melden. Dat zijn ongeveer de dingen. En voor meer informatie kun je kijken via Nationale Sportweek van Westerwolde en ook van Stadskanaal. Oftewel Westerwolde beweegt en Stadskanaal beweegt. Daar kun je de informatie op vinden. Dan heb je ook nog een sport- en cultuurfair. En dat is op zaterdag 3 oktober. Dat vindt allemaal plaats in de Hardenberg in Finsterwolde. Daar heb je op 3 locaties heb je wat te doen. Nou, onder andere buiten. Nou, hopelijk dat er dan ook nog droog blijft, dan kun je daar heb je daar de Groninger Museum Caravan. Dan kun je je eigen pop-up fantasie ontwerpen. Om 10:30 staat er een fietstocht, een wandeltocht met gids. Nou, die fietstocht is circa 25 kilometer. De wandeltocht 6 kilometer. Vanaf 10:00 staat er ook een gezonde huiskamerbus. En dan kun je in elk geval een gratis leefstijltest doen en kijken hoe fit dat je bent. Vanaf 1:00 de urban sports met onder andere BMX, palenboog, straatvoetbal, freerunning en of 3x3 basketbal. Er is ook een workshop, dat staat om 1:00. Dat is met gravity maken. Vanaf 10 jaar is dat met Marijn Jansen van Noordwijk. En in de sporthal en zwembad is er ook van alles te doen. Onder andere vanaf 10:00 workshop schilderen voor jong en oud met Anja Blokzeil. Dan hebben we ook sportclinics. Nou, dat is met pickleball, judo, acroturnen, volleybal, tafeltennis, badminton, handboogschieten. Dus noem het maar vanaf af. Oh ja, en een workshop knutselen, dan heb je ook nog voor jong en oud met Wilma van Lingen. Dan sport in het water vanaf 12:00, onder andere aquajogging. Dan kun je in het sport- en cultuurcafé, dan is de bibliotheek ook nog de hele dag open. Dan heb je demonstraties middags met onder het djembe spelen, street dance, zumba en nog een keer street dance. Proeven en luisteren, Groningen tradities en eetgewoonten. Sander Meijer die vertelt er alles over met een proeverij. En af 3:00 staat de Groningen liedjes door Bernie Jansema. En dan om 15:30 is de prijsuitreiking van de Oldamster cultuurprijzen. Dat dus allemaal op 3 oktober.

Dat vindt plaats allemaal in de Hardenberg in Finsterwolde. Nou, voor meer informatie kun je naar cultuurplatformoldambt.nl gaan kijken. En daar vind je ook alles wat je moet weten over de Sport- en Cultuurdag bij MSC de Hardenberg in Finsterwolde. En dat is op zaterdag 3 oktober van 10 tot 4. En dan vergeet ik nog wel bij te zeggen dat je dat kinderen s'avonds van 6:30 tot 8:00 zelfs disco kunnen zwemmen. Maar dan moet je wel nog een diplomaatje hebben. En je moet in ieder geval minimaal een diplomaatje A hebben om mee te doen aan deze disco zwemmen. Dus zwemmen met heel veel lekkere en leuke muziek. En die gaan wij ook afsluiten met één plaat tot de klok van 9:00 volgende week. Dan zijn wij er weer met een nieuwe uitzending van Blik op Sport van 7 tot 9. En dan hebben we in ieder geval de uitslag van speelronde nummer 2 in het amateurvoetbal. En dan hebben we ook de laatste speelronde in het bekertoernooi voordat de volleyballers van het bekertoernooi naar de competitie gaan. En dan gaan we kijken wat er nog allemaal meer gebeurd is. Wij gaan in elk geval afsluiten met Ed Sheeran en samen met Andrea Bocelli. Dit is Perfect Symphony. Ik wens je wel een hele fijne maandagavond en graag tot volgende week. Gegroet, uw Jens Stakers.

0: Dit is nu 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
1: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
0: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
2: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde, zijn bloemen neergelegd.
0: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

ga, kijk ik even achterom. En sta ik stil bij wat er schuil gaat, achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste zal.

0: Het is nu 10:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
1: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
0: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
2: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens bezet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durfde ze nog niet aan en daar zijn we natuurlijk stiekem wel blij mee.
0: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weg was het over de rest. Hij staat onder water. Het hele land staat onder water. Ja. Al die boeren met woord. Al die stuk graslaar, bier, coins, koe.
1: Wat is hij?
0: Gewoon maar die buiten houden. Dat is nooit zo'n wilst. Het is van de Rijkwolk, ja.
1: De Chastoens, ja.
0: Heeft hij wat scheel?

0: Het is nu 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Geboren in die struggle in het licht van de zon. Met de vader ergens anders en de moeder te jong. Met de oma 9 uren ver over de zee. Fluistert mama in je oren, het is goed met z'n twee. Maar ik 16 jaar leven wel genoeg voor die zin. Kan ze dat er wel beloven, ze is zelf een kind. Misschien ziet ze nog niet wat ze daarvoor loslaten moet. Of denk ik veel te duister en komt alles wel goed. Ja toch, Rosa, Sarah, Anne, Hinde. Mooie namen voor je kindje in een hartje. Op je arm, roze kamer, klein man, warm. Baby showers met een groepje vrienden. Ze waren gisteren aan de cocaïne. Ze zegt ze geeft me nog een maand of twee. Dan kan ze weer een keertje met ze mee.

0: Het is nu 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

dreunde dat ik een kuste was op een half bijzondere school. Zonder kinder, zonder klas, geen tovels en geen stal. In midden van school stond een dikke boom die vol met vogels zat. Op mijn teken zong zijn koor, snikken komt van stad.

stad. Ik droomde dat ik kuste was op mijn bijzondere school. Zonder kinder, zonder klas, geen tovels en geen stal. Bij Pomston kwam een Belgisch peert, die van de fut genoot. Als ik vrouw gauw smeren om me loeks, zong hij zien.

te wijs op een half bijzondere schaal. Zonder kinder, zonder klas, geen tovel zijn geen stel. Wie liggen zag ik een kobbelknien, in het echt ken dat ja nooit. Met een achtergrond.

0: Het is nu 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. Volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 's Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.